0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22.
2: Dit is L1. Lot in discobal Madrijen. Veer doen de feutjes van de vloer. Het is dans donderdag. L1.

0: Zo, 8 minuten over 6. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Wij presenteren Dans Donderdag op deze voorgloeier om 8. Een hele goede morgen, jong.
1: Een goede morgen, Stefan. Ja, ik moet even iedere dag wennen aan een nieuwe naam natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Ik heb vandaag drie verschreven. Of deze week al drie verschreven.
0: Ja, je mag me ook Dirk noemen. Ik reageer overal op. Geen enkel probleem. Het is de L1 Ochtendshow met de voorgloeier. Ja, het is vandaag Dans Donderdag. Dat is toch wel een heel mooi thema, hè?
1: Zeker. En ik weet uit Betrouwbare Bron dat jij dat ook altijd fantastisch vindt.
0: Geef dus mij zomerhits en danshits. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dan ga je als de brandweer natuurlijk.
0: En
1: de luisteraar ook, hoor. Want het is altijd hartstikke druk op Dans Donderdag. En dat zien we ook al aan alle appjes die binnenkomen. Maar voor we daarmee beginnen, Stefan...
0: Ja.
1: Dan gaan we toch echt even de plichtplegingen doen. Want we hebben natuurlijk de kalender... Mm-hmm. Die vandaag op natuurlijk 3 september terecht is gekomen.
0: Is het al 3 september, Maarten?
1: Het gaat hard, hè?
0: Oh, joh.
1: Ja. Oh. En dat betekent dat we al 3 dagen in de nieuwe maand zitten, zeg maar... En we hebben een QR-code op de kalender staan.
0: Dan ben ik toch wel eens even benieuwd.
1: Ja, die QR-code die laat wat zien. Maar ik moet van de andere kant eerst eventjes zeggen... er staat weer geen dag van op die QR-code. Dus op die QR-code, die kalender. En dat betekent dat we alleen het liedje hebben. En dat liedje hebben we hier.
0: Bij mij nog even geen belletje rinkelen.
1: Ik denk niet dat het kind.
0: Nee.
1: Dus de artiest die gisteren de volgende was. Ja.
0: Oh, een leuke plaat.
1: Kent wel horen wie dat is?
0: Ja, weet je wel. Is dat toch Frenske?
1: Nee.
0: Hé, hey, wat is het van?
1: Ben Verdelle.
0: Ben Verdelle?
1: Ja, zeker. En Ben Verdelle, het Huuske van 1997. Gisteren was Ben Verdelle, wat ik net al zei, de volgende keer met Agenda.
0: Kijk eens daar.
1: Dus vandaar dat ik die connectie even maakte. En we hebben natuurlijk Frans Broekhuizen. Frans Broekhuizen, dat is altijd een van de eerste. Die komt met een plaatje vandaag. Ook hij heeft niet een of andere dag van. Oftewel, ik zie van wel. Het staat niet op zijn plaatje vandaag. Maar hij schrijft het er wel bij. Hij zegt, Dans Donderdag vandaag op de dag van de revalidatiezorg... gaan we weer een beetje meer bewegen. Mijn idee voor de volgloeier gaat naar 1976... toen Dave successen boekte met Danser Maintenant.
0: Oh, dat is een echte klassieker.
1: Meteen een lekker dansnummertje ook.
0: Oh ja, ik moet even, want ik ben weer even uit het ritme, Maarten. Ja. Ik zal weer het telraam erbij pakken, even de hele administratie.
1: Ik vind het lekker, want de afgelopen dagen heb ik het allemaal moeten... Dat is zo heftig, hoor, moet ik je zeggen.
0: Zal ik hem dan maar even opstarten wat betreft die telraam en zo? Ik pak hem er wel even bij.
1: Dus Danser Maintenant, 1... Streepje.
0: Ja, moet ik hem even... Ja, ik heb hem... Ctrl-C, Ctrl-V, dat werkt altijd, hè?
1: Zeker.
0: Zo, hoppa, 1 streepje erbij.
1: Ja.
0: In ieder geval, wees welkom, hè, via de L1 WhatsApp voor Dine Verzeukskes. Het zijn dansplaatjes, hè? Dans Donderdag, in ieder geval iets ritmisch waar we op kennen dansen. Zal dit bijvoorbeeld wel een voorbeeld kunnen zijn, Maarten?
1: Absoluut.
0: Deze had toch wel in het Dans Donderdag kunnen zijn.
1: We gaan meteen in de dansmodus.
0: Heel goed. Met Rita Ora.

0: alvast in dansen met Rita Ora en Your Song in de LA Ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is bijna 6:15. Het is de volgloeier met vandaag Dansdonderdag. Vindt het hartstikke gezellig als je meedoet, hè? Via de L1 WhatsApp. Dansplaatjes zijn van harte welkom. Maarten, zullen we eens beginnen met de eerste audio-appjes?
1: Lijkt me handig, want er zijn al heel veel appjes binnengekomen deze Dansdonderdag. Want dat is toch wel echt een populaire dag. En de eerste die binnenkomt is Rob van der Hoven, onze taxichauffeur, die nu met vakantie is. Hij is in Volendam.
0: Oh.
1: En daar vertelt hij natuurlijk graag over.
0: Ja, ja.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, dat is wel de laatste volle dag vandaag in Volendam.
1: Oh.
2: En ik ken de kaasfabriek op de kade, die kan ik aanbevelen. Want dat is er vandaag geweest. Dat is gewoon gratis entree. Kan ze ook kaas kerstproeven. En ja, we kijken vandaag even wat het weer gaat gebeuren, want het zo gaat behoorlijk zijn, zo gaat regenvallen. Maar we zullen wel even kijken. Wat betreft de volgloeier, dan ga ik voor Corrie Konings met Druk je lijf tegen dat van mij.
0: Oh.
2: En wat betreft morgen, ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen op Frieten Vredig.
0: Jazeker. Radio. Mooie foto's trouwens Rob.
1: Van de Cheese Factory, oftewel de kaasfabriek. Wij noemen dat gewoon keersfabriek.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, goed. Hij is daar geweest en daar zie je dus ook die kazen in die schappen staan.
0: Ja.
1: En normaal gesproken moeten die omgedraaid worden. En heeft dat weken de tijd nodig om te rijpen. Ik heb altijd het idee dat als je dit soort dingen ziet, hè, Cheese Factory Volendam staat er ook op, dat is alleen puur voor het toerisme gedaan. En daar is niks authentieks aan.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Het is puur verkoop.
0: Ja. Mooi dagje uit, laten we het daar maar even ophouden, toch?
1: Goed, dat is Rob van der Hoven dus. Nog een volle dag in Volendam. Dus misschien dat we morgen ook nog wat foto's van hem krijgen. En dan verwacht ik toch een beetje dat hij in klederdracht staat.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Klompjes aan,
1: alsjeblieft. Zeker. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Marco Heijnen. Goedemorgen, Maarten en Paul, zegt ze. Maar ja, ook de luisteraar weet niet meer wie er hier staat natuurlijk. Ja. Gelukkig ben ik dan de constante factor. Op deze Dansdonderdag ga ik voor. En dan komt hij weer. Donna Summer.
0: Ja, ja.
1: Met MacArthur's Park.
0: Hartstikke leuk.
1: Deze Dansdonderdag. Dankjewel, Marco. En dan gaan we naar Erwin van Ewijk. Goedemorgen, Erwin.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Paul.
1: Ja, Paul.
3: En al een goede hapje terug, Erwin. Donderdag. Dance donderdag.
1: Ja.
3: Dank ik aan de Richie Family met de best disco in town.
1: Oh, wauw. Ja.
3: Dus iedereen een fijne donderdag. Werkt ze allemaal. En
1: die zetten we er graag bij, hoor.
0: Ja, zeker
1: weten. Disco in town. Ja. Wie ook al onderweg is met de vrachtwagen is Maurice Michels. Hij onderhoudt natuurlijk de volgende fanpagina op Facebook. Nog steeds groeiend, hoor, is die. En daar komt iedere dag wel wat leuks op. Als iemand jarig is, wordt die ook vermeld. En Maurice zelf heeft natuurlijk iedere dag een voorstel voor de volgende. Goedemorgen, Maurice.
4: Hey, goedemorgen, man. Ja, dans donderdag vandaag. En mijn dans donderdag plaatje. Vandaag, daar ga ik voor Tino Martin met Dom en Jong.
1: Ja.
4: Man, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, houd rustig. En dan hoort het morgen weer.
1: Zeker weten.
0: Radio. Hij is trouwens ook de maker van een prachtige foto. Dat vergeet ik nooit meer. Zeg maar, wat ik op een strand sta, zeg maar, op Bonaire. Met die penspiano.
1: Toen je op vakantie was.
0: Ja, die was echt mooi. Zeker. Die was echt prachtig.
1: Nou, het is een zeer creatieve man, hoor, Maurice. En dan gaan we naar de enige echte Joker van Poster. Het Jokertje, zeg het eens.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, man. En goedemorgen, volgende week. Met de Joker van Poster. Ik ga vandaag nog even zijn vracht oppikken in Remuin voor Uttervoort. En wat er aan komt, dat weten we nog niet. Verder vroeger weer op deze donderdag. Toen ga ik nog voor een pleitje van de Party Animals.
0: Oh!
5: De Aquarius. Het wel een klein beetje een hint met het oefenen van gisteravond.
1: Oké.
5: Okay. Voor de rest, iedereen moet werken. Werk zijn voor de chauffeurs, zoals de cilindjes en radio.
0: Radio, deze zet ik er graag bij.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dat is mijn jeugd, Maarten. Dat is mijn jeugd.
1: Oké. Guilty pleasure ook?
0: Ja, ik vond het begin ook stoer, hè. Weet je, gewoon zo'n 90s effect.
1: Oh, lekker. We zetten hem er gewoon lekker bij.
0: Ja, absoluut.
1: Hè?
0: Met hoofdletters.
1: Michel Bakker, de barregaande. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Maarten, Paul, vrienden van de gezellige vroege ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Bargaande, met de vogelhooien. Ik ga toch weer proberen met Imagination, ja, met Just an Illusion. Daarmee wou ik vogelhooien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaande. Gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday.
1: Jazeker.
6: Dit was de Bargaande voor L1 Radio.
1: Dio.
0: Hartstikke leuk, toch?
1: Kijk eens even. Ja, jij zegt over pensorgel. Nou, kijk maar even naar L1 TV. Wie staat daar? Stefan zelf met een pensorgel.

0: dag kunnen zitten. Jonas Blue en The Edge of Desire in de LA Ochtendshow. Het is de volgloeier Maarten Stefan Zun present. Met alle gloeiwappies natuurlijk in de L1 WhatsApp.
1: Ja, en daar kijken we dan maar meteen even naar. Want ik krijg er nog eentje binnen.
0: Oh?
1: Herman Meijers, Richie Family, Best Disco in Town.
0: Oh, dat is al een streepje nummer 2. Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk.
1: En Erwin Oetheidse, daar is er ook weer een keer bij. Goedemorgen hier, Erwin de verkeersregelaar Oetheidse. Op deze dance donderdag voor mij in de volgluur. Roberto Giacchetti en de scooters met I Save the Day.
0: Hartstikke leuk.
1: Of zegt hij nou Arrivederci? Ken jij
0: Arrivederci? Nee, die ken ik helemaal niet. Ik ken alleen maar ICVD.
1: Vandaag sta ik met collega en vriend Robert Look op een locatie ergens in Limburg. Dat is pas gezellig. Nou jongens, pak samen lekker een bakje koffie. En lekker lullen over de ochtendshow natuurlijk. Hè?
0: Zeker weten, ja, zeker weten.
1: Ja, ja, ja. En dan hebben we hier Koddige Harald. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Maarten, Paul. Alle gloeiwappies. Voor de dance donderdag gewoon ik weer voor Motorcycle. Met het nummer K, When the Rush Comes. Kan ik allemaal een kottige donderdag wensen.
1: Zeker.
2: En radio.
0: Radio. Mag personeel eigenlijk meedoen? Zeg maar de mensen die hier achter de knoppen staan, mogen wij dan ook nog een plaatje aanvragen?
1: Zeg Stefan, wat denk je nou zelf?
0: Kan het kunnen proberen?
1: Alles wat hier gebeurt, daar zijn medewerkers van L1 van uitgezocht.
0: Ik wil eens een keer met Harald meegaan met de motorcycle.
1: Nee, helaas. Helaas. Okay. Je bent uitgesloten van deelname.
0: Helaas.
1: Jij moet er alleen voor zorgen dat het op de radio
0: komt. Ja, en de administratie bijhouden. Ja,
1: zo is het.
0: Hartstikke belangrijk.
1: Freek de Vlieger dan. Die is er ook weer eens een keertje bij. Goedemorgen hier op deze dance donderdag met de kermis voor de deur. Want het is bijna kermis in Reuver.
0: Hartstikke leuk.
1: En dan weet je wat er gaat gebeuren.
0: Oh ja, dan heb je er weer
1: Pascal
0: vrij.
1: Is er nog een week vrij, hoor.
0: Ja, dat
1: ook. Dansen op de matinee. Draai maar de T-Room Tango. Dan kan ik vast oefenen, zegt hij. Want Freek de Vlieger, weet jij misschien niet, is onze grote tango-fan.
0: Ah.
1: En altijd met de T-Room Tango. En hij was vorig jaar had hij een of ander jubileum. En toen hebben wij, Pascal en ik, hebben hem de Tea Room Tango op single cadeau gedaan.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dus die kan die iedere dag draaien.
0: Oh, leuk.
1: Roland de Buxemeester dan. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Ik ga voor de KLF en de Last Train to Trans Central.
0: Oh.
1: Dat is ook een lekkere dansplaat. En Ruudje Oet Klummen is er ook weer bij. Die zegt, het is alweer dance donderdag. Ik probeer het nog eens met John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want.
0: Oh, nou ja, ik ga in ieder geval even die administratie hierbij werken.
1: Ja, doe dat maar eens even. Ik heb nog eentje binnengekregen. Dat is Fred, onze wegenbouwer. Die zegt, goedemorgen, dansdondag, swingend de dag begonnen met Private Dancer en Tina Turner.
0: Lekker, ik zal hem even erbij zetten. Het is alleen.

0: Ray en Where Is My Husband. Ja, dat had er ook maar zo ene kennen zijn voor de voorgloeier. Het is dans donderdag. Hartstikke gezellig. Wat een goed thema en hartstikke druk trouwens ook in de L in WhatsApp, man.
1: Ja, ik weet niet of we voor half acht klaar zijn, hoor. Als ik zo naar kijk, want hartstikke veel appjes heb ik binnengekregen. We waren gebleven bij Fred, hè, die hebben we net meegenomen. En dan Maurice van der Vin. Ja, die komt met een nummer. Dan moet je maar eens even meeluisteren.
0: Nou, dat wil ik wel eens zeggen.
1: En ja, daar denk ik van... Ja, dat is Jackson Browne en Running on Empty.
0: Ja.
1: Op zich, zeg ik, Maurice van der Vin, die komt altijd met aardige nummertjes aan.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat deze moeten we toch afkeuren voor deze donderdag, hoor.
0: Ja.
1: Dat past niet in de lijn die we al hebben natuurlijk, hè. Ik zeg... Kom even met de nieuwe. Gisteren had hij bijvoorbeeld met Bianco, met Get Out of Your Lazy Bed.
0: Ja, ja.
1: Dat was een leuke.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk had je die moeten swappen.
1: Ja,
0: zo noemen ze dat.
1: Omwisselen.
0: Omwisselen. Hè? Dus die van vandaag had eigenlijk gisteren moeten en deze met Bianco. Dat eigenlijk vandaag.
1: Dat is wel get, gewoon in het Hollands blijven kallen, hè? Of in het Limburgs. Swappen is dat niet, hè?
0: Swappen worden swappen. Omdraaien.
1: Zo is het.
0: Omdraaien.
1: We gaan verder met Frankie Schultheis. En we hadden net al Michel de Paragander met Imagination en Just an Illusion. En dat is er nou ook eentje van Frank. Ben benieuwd of die er vanochtend ook mee komt,
0: hoor. Ik hoop het.
2: Goedemorgen Maarten en Paul. Goedemorgen gloeiwappies.
1: Frankie.
2: Hij met de Frank Schulders en Bronsum.
1: Ja, ja.
2: De automatische dummer op de Dance Donderdag. Ja mannen, het geeft wel richting het weekend, hè.
1: Ja.
2: Nog 2 dagen was best doen en dan hebben we weer weekend. Vandaag cursus in Doetinchem. Dus mijn dag is helemaal vol.
1: Ja.
2: Mannen, mijn inleg voor vandaag. De Dance Donderdag. Daar ga ik voor Barbara Mason. With Another Man.
1: Oh ja,
2: mannen, ik wens je een fijne dag in zo'n uitzending en besmeuring op de Feel Good Friday.
0: Leuk.
2: Radio.
1: Ik dacht toch dat hij met Justin Lucia kwam. Maar ja, goed, als je dan een dagje in Doetinchem zit, nou, dat is toch ook alweer een eindje weg, hè? Dan worden er geen automatische deuren gemaakt vandaag,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee.
1: Dat is alleen maar kletsen. Hansje Dekkers dan, die zegt goeiemergen allemaal. Vandaag Geer als vuurgloeier. De Safety Dance van Man Without Hats.
0: Oh, leuk.
1: Dat is een leuk nummer. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord.
0: Ja, inderdaad.
1: En Petra Stroom die zegt, jongen, Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where the Music Takes Me.
0: Ach,
1: dat is wel een lekker nummer, hè? Uit de jaren 70 alweer. En dan is hier Monique de Marketenser, onze secretaresse zelf, die natuurlijk altijd bijhoudt welke platen er wel en niet in de Spotify 2026-lijst staan. Want we zijn al behoorlijk op eind op streek natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Zij dacht aan 24/7 met Slave to the Music.
0: Hartstikke leuk.
1: Voor jou een plaatje, dat is een Atlantisch nummertje, hè?
0: Oh,
1: en dan Patrick Maas, die is ook alweer binnengekomen. En die heeft vandaag wat ingesproken. We zegt wel Henk en Tom met het nummer Dansen op een Stroot. Maar ik ben benieuwd wat hij zegt.
0: Oh, dat is het.
1: Hey! Heeft hij dat ingestuurd?
0: Ja, dat is Henk en Tom, hè?
1: Ik dacht dat ik ingesproken had, maar dat is zijn nummer.
0: Die heeft dus even de U-bochtconstructie gebruikt.
1: Ja. Nou ja, we hebben het erbij gezet op Patrick, absoluut. En dan Stefan van Inge, die zei gisteren, hij heeft 2 ingesproken. Ik ben benieuwd wat de eerste is. Hij heeft...

0: Gisteren zegt dat hij naar de kermissalon in Düsseldorf ging. Toen zei ik, ja, zaterdag ben ik daar. Ben benieuwd of hij erop terugkomt, hoor.
1: Oh, ga je naar de kermis trouwens?
0: Ja, caravansalon.
1: Oh.
0: Nee, niet kermis, de caravan.
1: Dan kom ik bij caravan. Denk dus
0: maar jij denkt alleen maar aan Chantana. Ja, natuurlijk.
1: Stefan, kom er maar in, jong.
2: Goeiemorgen. Maarten en Paul. Op deze dansdonderdag.
0: Ja.
2: Ja, gisteren even naar Düsseldorf geweest.
0: Ja.
2: Ja, dat werd de rest van het jaar druk brood eten.
0: Dat denk ik wel.
2: Toch wel vertellen.
0: Ja.
2: Dus Maarten, ik zal er nog een goede tip geven. Gangschotel is gewoon niet.
0: Want
2: het is allemaal veel te mooi wat er steunt. En ja, helaas, ons bleef ook het in de vingers plekken. Dus, maar ja, of dat helaas is, dat ligt er maar aan wie ze bekijkt natuurlijk. Dus, voor deze dansdonderdag, waar ik aan het denken aan Too Unlimited met Jump for Joy.
0: Jump for Joy.
2: Dat hebben we gelukkig nu zeker.
0: Okay.
2: Nou heren, een hele fijne dag. Tot morgen en radio.
0: Radio.
2: Oei, ik hoor dat mijn naamgenoot er vandaag geweest.
0: Goeiemorgen,
2: Stefan.
3: Hallo.
2: Ja, ik moet ook even nadenken aan we toen net bij Maarten, maar dat is wel snel deze dag. Nou heren, goeie uitzending.
1: Dankjewel.
0: Nou, ik zal er meteen maar bij zeggen, Stefan. Jij bent vandaag de enige dag van de week hier. Maar morgen is Paul er weer gewoon.
1: Oh, ja.
0: Nou, dus dan kunnen alle mensen zich vast op voorbereiden dan.
1: Ja, ik kom vandaag niet uitslapen, dus ik denk, kom maar gewoon even naar de studio toe.
0: Nou is het. Ik vind het heerlijk, hoor.
1: Ja, toch?
0: Dan Stefan van Ingen, ja, die is naar de sleurhuttenbeurs geweest. Wie ook een sleurhut heeft. Maar dan iets heel anders, dat is André Simons. Want die heeft de huifkar natuurlijk.
1: Oh.
0: En die moet deze week iedere dag van Wel naar Velddriel in Brabant. En dat doet hij nog een paar weken, want hij moet invallen voor iemand. En hij zal wel onderweg zijn. Goedemorgen, André.
1: Hallo, André.
4: Goedemorgen, vrienden van de Remreis.
1: Hey.
4: Ja, Maarten. Ja. Ik vraag het mij wel een beetje af.
0: Wat dan?
4: Ja, maar als onze pas op vakantie is, ik zei het van de week al, dan zien er CLLI een verslag.
0: Zo is
4: want
0: het.
4: Die hebben natuurlijk allemaal geen zin om smijt om 4 of 5 uur uit de nest te kruipen.
0: Ja.
4: En nog een keer er gaan zitten kwaken.
0: Klopt.
4: Maar Stefan, het ligt toch ook niet aan Maarten. Ik kan me niet voorstellen, ik heb wel eens met de meest gesproken. Het liet me al een hartstikke vriendelijke mens. Dus, maar ik gooi ervan uit dat het allemaal zo gepland is. Dus ja, het zal wel. Maar goed, Dens donderdag, ja, ik zie we naar Velddriel dus.
0: Ja.
4: En dat doen we holtschraderen, dus ik gooi deien kletsen vandaag. Het blijft het thema holt. Dat doen we met de holtshakkerboer. Ja.
1: Gaan we dat maar even doen.
0: Hey, hoi, radio. Dat is
1: voor dans natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ik vind dijenkletsen trouwens wel mooi woord.
0: Dat kan Pascal trouwens ook goed, hoor, dijenkletsen.
1: Ja,
0: zeker.

0: had zomaar een volgloeier kunnen zijn voor Dansdonderdag. Maar helaas. Is in ieder geval net aangevraagd, want die staat ook net op de administratielijst van mij. En hij won net op de radio.
1: Zeg, wat het eventjes over.
0: Ja.
1: André zei van, het ligt toch niet aan Maarten, hè? Dat er steeds anderen zijn.
0: Nee, helemaal niet.
1: Jij beaamde dat volmondig. Heel veel mensen denken dat misschien, maar dat is niet waar. Tuurlijk niet.
0: Nee. Sterker nog, ik ben extra voor opgestaan.
1: Ja, zo is het. Jij wilde graag.
0: Ja. Stond te trappelen, weet je wel.
1: Gelukkig maar, want we moeten verder met de voorgloeier. Helmut Weisse, zometeen staat hij weer op het dak van Maastricht Agen Airport om onze weerwaarneming door te sturen. Maar nu heeft hij even een voorgloeiertje.
0: Oh, Helmut.
2: Eén goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Ja, dan zijn we weer. Dansdonderdag.
1: Ja.
2: Ja, welke platen zou je erbij kunnen horen? Nou, gezien het thema de dansen en het verwachte weer vandaag. Het gaat toch wel weer regenen. Ik voor Eruption, I Can Stand the Rain.
0: Oeh.
2: Meer de regendans kun je dat noemen.
1: Jazeker.
2: Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Radio.
1: Ja, dat is een lekker nummer, hoor.
0: Pling.
1: Dat is een van mijn eerste singeltjes ooit.
2: Ja, echt serieus, hoor. Oh, wat goed. Ja.
1: Stefan Penders, jouw naamgenoot dus.
0: Ja, ja.
1: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Voor de volgende uur had ik graag Dwayne en Isabella.
0: Oh, leuk.
1: Mark van Dijk die zegt: goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Elvis Presley en Blue Sweat Shoes. Nou, twijfel ik of die er al op staat.
0: Oh?
1: Nee, staat nog niet.
0: Staat er niet bij.
1: En dan, tot slot van dit rijtje, gaan we even naar Polen.
0: Ah.
1: Naar Jos Rook. En dan zeggen wij: Dzień dobry!
0: John Dobre.
3: Dzień dobry, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
3: En goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze Dance Donderdag. Maar gisteren hebben we weer een petitie gehad van het koor.
1: Ja.
3: En het gaat heel goed.
1: Goed zo.
3: Nieuwe liedjes, nieuwe dansen, alles even door het nemen. En het gaat de goede kant doet. Dus we hebben hoop dat het allemaal goed kan.
1: Ah, oh, dat komt
3: en, goed. En ja, voor de vuurgloeier, oude gedag aan een iets moderner liedje.
1: Ja.
3: Van Die Bom. Oh, oh. Ella Ella. Oftewel, ja, dat is niet te vertalen.
1: Nee.
3: Die Bom. Met O, Ella, Ella.
1: Het zal wel over Ella gaan dan, hè? Denk ik.
3: En op Wiedersnitzel. Ja, radio, hoor.
0: Radio, radio.
1: Oh, Ella, Ella. Het zal toch wel over Ella gaan, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ik heb hem even aangezet.
0: Heb je
1: hem een beetje meeluisteren?
0: Zo.
1: Het klinkt inderdaad wel behoorlijk modern.
0: Ja, ja. Spannend, dit, hoor. Nou, even een dropje pakken.
1: Ella. Kijk, komt hij, hoor.
0: Dit Justin de Wild zijn van Polen, dit.
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ja, toch?
1: Zo ziet hij er ook een beetje uit.
0: Nou ja, het streepje gaat erbij in ieder geval op de volgloeierlijst. Hartstikke leuk, hè? Oh, Ella, Ella. Het is L1, de ochtendshow met Phil Collins. Can't Stop Loving You.

0: de L1 Ochtendshow. Goedemorgen. En ook de goedemorgen natuurlijk aan alle gloeiwappies in de L1 WhatsApp voor de stut. Volgens mij moeten we her en daar wat smeren.
1: Ja, goed. Van de week zat ik hier ook met Rian. Ik ben er natuurlijk ook altijd bij. En toen viel de microfoon ineens gewoon naar beneden.
0: Oh.
1: Ja, dus wat dat betreft heb je nog geluk. He? Blijf gewoon zitten.
0: Hier en daar een piepie en een krakie.
1: Ja.
0: Maakt wel een mooie radio, toch? ja, zo is het ook wel weer.
1: Goed, we gaan even verder, want we hebben het hartstikke druk in het winkeltje. Jo Heidse is weer op een fiets naar Remung aan het gaan. Ik gon voor een rustig danspleetje, zegt hij, van de classics. En wel My Melody d'Amour.
0: Oh.
1: Diova. Ja, kan. En Annemieke, die is er ook weer bij. Dat is natuurlijk de partner van Stefan, die gisteren naar Düsseldorf ging. Ik ben benieuwd wat zij erover te vertellen heeft.
2: Goedemorgen, Maarten. Hallo. En Stefan.
0: Hallo.
2: Op deze dance donderdag. Nou, ik ben er vandaag ook weer op Petit B, want we gaan lekker werken. Gisteren een hele leuke dag gehad in Düsseldorf, op de Caravan Salon. Ja, ja, daar hebben we eventjes wat briefjes geld met gegooid. Ach ja, dat waren wel nodig, want ja, dat hadden we het gewoon nodig. Dus maat was wel heel erg leuk. En toch best wel druk nog voor een door de weekse dag. Dus Maarten, Martin Bosman, hart tot vandaag. Dan zal het wel gaan drukker weer, ben ik bang. Maar goed, het was nou voor superleuk. Maar vandaag gewoon weer geen centjes uitgeven, maar centjes verdienen. Dus, voor de dance donderdag zou je te denken aan Sexy als ik dans van Nilsson.
0: Ja, natuurlijk,
2: een lekker dansplaatje, maar ook een leuke meezinger.
1: Absoluut.
2: Ik zeg iedereen een fijne dag en radio.
0: Radio. Hartstikke leuk, hoor.
1: En dan heb ik hier Dennis Thomas. Goedemorgen, man.
3: Hoi Maarten, Stefan en luisteraars.
0: Goedemorgen.
3: Ik wou graag bijdragen met Dr. Album met It's My Life.
1: Kijk. Oeh.
3: Fijne uitzending verder en radio.
0: Hartstikke leuk, hoor. Dr. Album, It's My Life. Ik zal hem,
1: dan
0: even erbij zetten, hoor.
1: Dan Roger. Roger Kessels. Goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies van Limburg. Hier, Roger. Weer op de Erkelend Express vandaag. We gaan weer via de trein.
1: Goed zo.
4: Dus ik doe me aan die KLF. Groetjes, radio.
0: Radio, nou, dan gaat er
1: een lekker hoog.
0: Dan gaat er even een streepje bij hebben, de KLF nog.
1: Train to Transcendental.
0: Hartstikke leuk.
1: Op gaan we naar het nieuws van 7 uur. Nou, dan gaan we lekker verder met de voorgloeier hier bij L1.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothik van de zandschulp heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
5: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
7: Loco. De Lulu.
8: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
9: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
10: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
9: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
14: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
15: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Chanté, een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Oh, dat gaat er. Oh, dat gaat er. Ik denk,
1: wat is dat, joh?
0: ik zie het nu. Ik zie het nu.
1: Oh. Ja. Nee, maar goed, het is opgelost.
0: Ja. Nou ja, ik kan er wel even vertellen, hoor. Ja, goed, even inside. Ik had de automatisering aanstaan. Ik moest even naar de wc. Ik denk, stel, ik haal het niet. Ja. Dan loopt het in ieder geval door. Ik denk, wat wil ik daar?
1: Je bent gelukkig terug. Ja, gewoon lekker door met ons verhaal van de volgweer. Want dat is toch al een behoorlijk worden deze ochtend.
0: Ja, ja.
1: We hebben al verschillende inzendingen gehad. Heb jij het een beetje op een rijtje staan?
0: Oh ja, Corrie Konings, Party Animals, Tino Martin, KLF trouwens heeft 2 streepjes. De Richie Band, de beste is de
1: Richie
0: Town.
1: Family.
0: Ja, ja, ja, die heeft er ook 2 staan.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ja, ja.
0: Tour Limited 24/7 Motorcycle, die bomb, Elvis Presley, Dwayne met Isabella en nog heel veel meer.
1: Hartstikke veel al binnengekregen. Ja. Maar we gaan lekker door, hoor, want Henkie Leenders, onze andere taxichauffeur, ja, die doet ook een duit in het zakje.
0: Henkie, goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Pascal, Stefan en Maarten.
1: Ja, het is heel erg Henk,
2: de taxichauffeur.
0: Hoi.
2: Ja, ik ga vandaag maar een keertje mee met de meeste stemmen.
1: Ja. Dat doen we niet.
2: Ja,
1: dat doen we
2: wat
1: niet.
2: Betreft de vuurgloeier.
1: Ja.
2: Per slot van rekening ben ik eigenlijk een 60 man.
1: Ja.
2: Dus van dansplaten daar van tegenwoordig, daar weet ik heel weinig van.
1: Oh.
2: Maar ik ga dus mee met de meeste stemmen. Fijne dag in de studio en we horen ons waarschijnlijk morgen op vrijdag.
1: Ja,
2: de radio, hè?
0: En de 60's werd toch ook gedanst,
1: ja,
0: hoor?
1: Ja, zeker. Genoeg
0: ja, de Aretha Franklin.
1: Wij hebben ooit afgesproken, Pascal en ik, dat met de meeste stemmen meegaan, dat doen we niet meer.
0: Ah, ja. Natuurlijk.
1: Dus je moet echt wel met de nummers komen.
0: Ja, precies. Ja. Ah, goed, er waren suggesties. Zat zeker ook uit de 60's, hè?
1: Ja, hoor.
0: We zien onder andere ook op onze lijst staan, Elvis.
1: Ja, daarom bijvoorbeeld. Dat kan.
0: Dat had. Kunt dat.
1: Bruce Witchhoes was aangevraagd. Maar goed, Peter Meijer, die komt wel met een nummertje, die zegt DJ Chesto en Traffic.
0: Zo.
1: En dan hebben we ook Alex Feiten en ook hij komt uit Hechteren.
0: Hey Alex.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Goedemorgen.
3: Heren van het goede leven.
0: Oh, jazeker.
3: Ik word hier als vuurgloeier. Een bekende uit 1991. En dat is wel van Grace. De Megamax.
0: Oh, natuurlijk.
3: Een leuke dansplaat. Dus ik zou zeggen, dans schoon aan en voetjes van de vloer.
0: Ik zou
3: zeggen, schone uitzending aan radio.
0: Radio, Alex. Is dat echt een hele bekende classic? Dus ik kijk eens even naar de lijst.
1: Ja, Megamax, ja, het kan wel, hoor. Het is een dansplaat.
0: Ja, maar ik wilde eigenlijk meer op onze Spotify-lijst. Staat hij dan niet toevallig in? Want dit zijn natuurlijk.
1: Nee, het is in de Megamix.
0: Nee, dus dat niet ook.
1: Ruudje Bouten dan, die zegt: goedemorgen Maarten en Stefan, speciaal voor Pascal. Kermis van Chantana en Lieshout en Arts, omdat de kermis in Reuven eraan komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die hebben we net gedraaid,
0: ja,
1: hè?
0: Die hebben we net gedraaid.
1: Zeker. Patrick Ubach dan, die zegt: Queen met Don't Stop Me Now. En Robert Loek zegt: ik ga mee met Roberto Giacchetti en de Scooters en Arrivederci. Ja, het is toch een nummer wat bestaat. Ik heb het even gecheckt. Klopt inderdaad.
0: Okay.
1: En dan de Sjaak van Neer, die zegt The Weeknd met Blinding Lights. En Roland, die zegt Looking for the Summer van Chris Ria.
0: Oh,
1: ja, als hij nou nog naar de zomer op zoek is, dan is hij wat laat. Want hij gaat binnenkort weer op zoek richting kermis, ja, natuurlijk. Driving Home for Christmas.
0: Ja, ja, ja.
1: Ralf van Mosselveld, die pak ik ook nog eventjes mee. Die zegt morgen, heren, de voorgloeier voor vandaag. Tina Charles met Dance, Little Lady Dance.
0: Oeh.
1: En Mari Zijlstra, die gaat mee met Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik zal even de administratie gaan bijwerken. Oh ja, een lange lease is aan het werken hier. De L1 Ochtendshow met de volgloeier. Dans donderdag. De pleetjes zijn nog van harte welkom via de L1 WhatsApp. Het is L1 Goedemorgen met de RFS aan de band en Veuros L1.

0: Sana Band en Veuros L1. Dit is de ochtendshow van L1 natuurlijk. Hè. Met de volgloeier, inclusief Dans Donderdag. Ja, de dansschoenen zijn aan. Afro-kapsel, die heb ik vroeger gehad. Er is niks meer van over. Ja, in ieder geval...
1: Maar de plateauzone trouwens?
0: Ja, ja, ja, natuurlijk. Daar kon ik wel op lopen, denk ik.
1: Oh, dan was je wel een meter hoger dan.
0: Ja, ja, absoluut. Dan kon ik tenminste de stof van de kas halen. Hè?
1: Ja, we hebben al veel dansnummertjes binnengekregen. Een van de mensen die er iets aan toe wil voegen, dat is René Tummers. Oftewel René Oet-Brunsum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Maarten en Stefan. Ja. René Oet-Brunsum. Vandaag Dans Donderdag. Dan ga ik er ook voor Imagination met Just an Illusion. Ja, ja. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis volgende week, geniet van het weekend. Radio.
0: Radio. Nou, twee streepjes erbij.
1: Zeker weten. En dan Fozzy. Oh nee, Kulsje Frans zie ik hier nog in mijn ooghoek. Een schöne goeiemorgen, Kulsje Frans.
3: Een schöne goeiemorgen.
0: Hallo.
3: Ja, dit is een mooie, ik ben verwarm. Ja, dan de dansbeentjes schuwen.
0: Ja.
3: En ik zou door hem van Oester Kulturkreis de groep Planche Malheur met hun liedje Dansen willen inbrengen.
1: Dat kan niet anders.
3: Zoiets, zo jut. Iedereen hebben een schöne dag, schöne uitzending. En heel veel plezier. En ik zal weg. Radio.
0: Hartstikke leuk hoor.
1: En dan gaan we en zeggen we eventjes... Hey. Ook Fossi van Op Ruiver, hij heeft ook weer twee dingen ingesproken.
0: Oh.
1: Ik ben benieuwd waar hij het over heeft, hoor.
4: Hey. Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, Loeiwappies.
1: Hallo.
4: Nou, wie ik vanmorgen vroeg om 4 voor boete kwam, ik denk, oh, we zijn lekker warm.
0: Ja.
4: Nou, dat is toch dikke 18, 19 graden voor de bergen. Dus,
1: mee,
4: nou, dat belooft wat. Goed, dan zondag alweer. Het schudt op voor deze week. Dus
0: ja, ja.
4: Dan ga ik het proberen met Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
0: Heerlijk.
4: Goed, we zien wel wat Schipstrand. Maak er allemaal een schoenen werk van. Fijne uitzending nog. En radioa.
0: Radioa.
1: Maarten.
4: Hey, Stefan van Inge. Snap ze nou ook waarom dat ik niet metgegaan ben met dich? Want ik voelde die buur ook al langer als ik erin had gewoon. En ik ken mezelf, hè.
1: Dat kost altijd geld.
0: Ja, ja.
4: Nou ja, heel veel plezier dan met in ieder geval. Hè. Ik zie hem binnenkort wel staan op de oprit, hè.
0: Hoi.
1: Ja.
0: Ach, Maarten, ze zeggen wel eens, geld moet rollen, anders wordt het vierkant, toch?
1: Absoluut. Maar we hebben slecht nieuws voor Fossie, hè?
0: Ja.
1: Want wat is het geval? I Wanna Dance With Somebody. Stijn de Lopelies.
0: Oh, jongens.
1: Ja, en dan hoor je dus inderdaad dat. Fossi, kom nog even met het nieuws, jong.
0: Ja,
1: kan nog.
0: Zullen we hartstikke leuk vinden, hè? Nou, vanzelf welkom in de L1 WhatsApp. Start u maar. Zo.
1: Ja.
0: Prachtig. Acta en de Munnik is hier niet of nooit geweest. Ja, wees welkom trouwens nog in de L1 WhatsApp. De veelgloeier verzint op zoek naar dansliedjes in de dansstof.

0: in de L1 ochtendshow. Ja, Maarten, volgens mij wordt er nog ergens een kleine correctie toegevoegd aan een audio-appje door de Fozzie op de Reuven natuurlijk.
1: Want Fozzie die kwam natuurlijk met I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Maar ja, die staat al in de vorige 2026 Spotify-lijst. En dan betekent het... Kom met wat anders, Fozzie.
2: Nou. Ja, daar staat al zoveel op te lezen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, dan ga ik het weer nog een keer proberen met K3, hè, met Oyalele.
0: Oh, goed.
2: We zien het wel. De groeten. Oyala.
0: K3, Oyalele. Hartstikke leuke plaat, natuurlijk.
1: Ja, daar hebben we nog laatste kaarten voor gegeven. Hè. Die staan binnenkort staan ze in Tegelen in de Doolhof. Hartstikke leuk daar. Will Laurens, die komt met Girls van The Moments en Whatnuts.
0: Oh,
1: ook
0: lekker.
1: Een lekker nummertje om op te dansen. En dan heb ik hier Nicole Pools. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik gewoon ook met voor Donna Summer.
0: Ja?
1: Goeie uitzending. Goeie vriendin van mij natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat begrijp je natuurlijk
0: begrijp ook,
1: ik
0: ook allemaal.
1: En dan komt hij ook weer terug. Henkie Leenders, want die ging mee met de meute. Ja, en daar doen wij niet aan.
0: Nee, Henk.
3: Goedemorgen Stefan en Maarten.
0: Hallo.
3: Ja, hier, ik kom ik eventjes terug.
1: Ja.
3: Dan ga ik toch voor... Jim Reeves met Distant Drums.
1: Kijk.
0: Oh.
3: Fijne dag en tot morgen. Radio.
0: Radio. Ja, zie je wel zo makkelijk in het zijn toch?
1: Dat scharen we dan even onder de line dance platen, hè? Maar eventjes. En dan heb ik hier Johnny Eipelaar. Johnny, goedemorgen man.
0: Johnny, een hele goede morgen jong.
4: Goedemorgen jongens, goedemorgen. Gloeie wappies, daar zijn we weer. Ik wens iedereen weer een hele fijne dag verder en maak er weer wat moois van. En vandaag voor de danceplaat.
1: Ja.
4: Samantha Fox met Boys, Boys, Boys.
1: Samantha Fox, Boys, Boys, Boys, dat kan niet. Dat is Touch Me, waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En Boys, Boys, Boys is dan weer van Sabrina natuurlijk. Hè. Dus ja, dat moet een van die twee zijn. Laten we het maar op Samantha Fox houden.
0: Ja, precies.
1: Dan gaan we nog even naar Emiel. Dat is de laatste die net binnen is gekomen. En die kan nog wel eens de doorslag geven.
0: Hm?
1: Jij houdt alles bij.
0: Ik hou alles bij, ja.
1: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Ik ga voor Nick Kamen en Promise Myself.
0: Oh. Ja,
1: die hebben we nog helemaal niet gehoord.
0: Nee, die staat er nog niet op.
1: Hij vindt dat een geweldig nummer. Groetjes en een fijne dag van Emiel gewenst. Nou, we gaan de balans maar eens eventjes opmaken.
0: Ja, ik pak dat telraam er weer even bij. Dat wordt rekenen.
1: Eventjes.
0: In 2,5 minuut. Moet wel lukken.
1: Ja.

0: decided. Dit is L1 Maarten. Ik heb de balans opgemaakt.
1: Aha.
2: Nou, die staat niet in de lijst.
1: Nee, aha, is ook niet helemaal aangevraagd. Maar ik dacht, dat is leuk om even... Hè? Ja. Oeh, ik hoor hem al.
0: Ja. Ja, met 1 stem verschil. Maar is dit toch wel echt een voorgloeie geworden?
1: Oeh. Lekkere dansen.
0: Heerlijk. Het is de dansdonderdag L1, de winnaar van de voorgloeier. Imagination.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Rousseau chocolade, met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
3: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
4: Wow.
5: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
3: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
5: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
1: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
15: Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3

0: overmeesteren. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor situaties waarin stroom, telefoon en internet langdurig uitvallen. In Weert werden 2 van zulke punten ingericht waar inwoners tijdens een crisis meldingen kunnen doen en informatie krijgen. Leon Triepels van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
1: Nou, wij oefenen de 72-urige stroomuitval. Nou, dat betekent ook dat internet uit gaat vallen, dat telefoonverbindingen uit gaan vallen. En dan willen we gaan kijken hoe de burger op dat moment toch met zijn meldingen en met zijn zorgen terecht kan bij enig punt. Nou, op die manier willen wij een fijnmazig netwerk in gaan richten in alle gemeenten in Limburg-Noord. Waarbij dus noodsteunpunten komen, waarbij de burger ook van tevoren weet waar die zijn. Dat hij ook weet dat hij daar terecht kan.
0: Nou, de ervaringen uit de proef worden dus gebruikt om te bepalen hoe een netwerk van noodsteunpunten in de toekomst kan worden ingericht. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt makkelijker naar zware wapens en extreem geweld gegrepen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de 3 landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge perioden kan de zon toch even doorbreken. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het maximaal 23 graden.

0: Morgen, L1 Media Overzicht. En Ordinary, een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow bij een uitgebreide zoektocht in en rond over Asselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
1: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Ja, er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met de gewelddadige schietincident van eergisteren, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam. De politie wil verder geen details geven, maar roept de inwoners van Overasselt op alert te blijven.
2: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt ook deze expert.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: En daarom zou er meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er bijvoorbeeld blauwalg is.
0: Ja, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding tegen het Openbaar Ministerie. De ouders van de 17-jarige Milou hadden dat aangespannen. Ze hopen zo achter de namen te komen van artsen die een brief stuurden aan het OM nadat hun dochter in 2023 overleed door euthanasie. In de brief werd gevraagd om een onderzoek naar de ouders. Ja, de zaak kwam aan het rollen door een documentaire van Bart Hulscher uit Baarlo.
2: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
4: Met Marco.
5: Met Cor.
6: We hebben meet. Ze willen praten.
4: Wie willen praten?
6: A. C. Milan.
7: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
2: Ja, bij de première waren ook Ruud Gullit en Frank Rijkaard aanwezig. Ja, dat waren toch zijn voetbalvrienden bij AC Milan in Italië.
0: Ja, wij zitten hier toch echt met een glimlach hier naar dit fragment te luisteren. Ik heb er zin in, hoor. Hey, er kunnen minder schepen door het Panama-kanaal en ze mogen niet zwaar beladen zijn. Het is al langere tijd droog in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil is gezakt. En dat heeft gevolgen, want het Panama-kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. En liggen daar nu heel wat schepen te wachten, zegt deze correspondent.
8: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
2: Het is vandaag 3 september. Wat staat er nou nog meer op de kalender? Nou, de Nederlandse volleybalsters nemen het in de kwartfinales van het Europees kampioenschap op tegen Polen. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert een rapport over het maatregelenpakket landbouw, natuur en stikstof van het kabinet. En de KNVB die maakt bekend hoeveel transfers deze zomer plaatsvonden in het Nederlands betaald voetbal.
0: Het is L1, de ochtendshow met Jim.

0: Ja, Maarten, ik sta toch even hier mee te swingen met deze plaat, hè? Oh, heerlijk. Chamelia en Superstar in de L1 ochtendshow. Goedemorgen, het is 7:50. Nou, als we vanochtend naar buiten lopen, Maarten. Ja, tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou was, maar die temperatuur die was vrij aangenaam, hoor.
1: Ja, zeker was die vrij aangenaam. Ja. Het was... ik denk een graad of 18, 19. Ja, zoiets, ja.
0: Dus ik had het jasje aan. Ik dacht, wat is dit?
1: Het viel erg mee, natuurlijk. Ja. Maar we gaan toch even een kijkje nemen weer in de provincie. Om te kijken wat de weerwaarnemers van L1... want zo kunnen we ze ondertussen wel noemen.
0: Natuurlijk.
1: Buiten zien. En vandaag begin ik toch eventjes bij Maastricht-Hagen Airport. Want daar zie ik een afwisseling van wolken en blauwe lucht bij Helmut Weisse.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lame Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met zwaar wolk weer. We zien die grijze, donkergrijze en dreigende wolken goed waarneembaar. Iets verderop, vanuit het zuidoosten, zien we ook aan de horizon die oranje gloed weer verschijnen. En af en toe van die kleurnuance in de bewolking. Als we zuidoosten richting het oosten gaan, zou daar eigenlijk de opkomende zon moeten verschijnen. We zien de tijdstip, het is nog vroeg, duurt het even om er doorheen te prikken. Hij start vandaag zijn reis om 6:53 en vanavond om 20:28 eindigt hij de reis. Als we verder doorschieten van het oosten richting het noorden, zien we ook daar die zware bewolking goed waarneembaar. Iets minder van kleur, maar die donkergrijze dreigende bewolking, nogmaals gezegd, goed waarneembaar. We hebben een zuidwestenwind, matig zuidwestenwind moet ik zeggen, met behoorlijke windvlagen van toepassing. Temperatuur 17 graden, maar door die windvlagen voelt het toch een stuk kouder aan. Dus droog, beloof niet droog te blijven vandaag. Dus denk toch aan die petparapu en poncho gedurende de dag. Verder wens ik jullie een fijne uitzending en toch fijne dag toe. Radio,
1: ja, het ziet er toch inderdaad behoorlijk afwisselend uit. Hè? Ja? Inderdaad, als je die wolken ziet, dan denk je nou, er komt wel wat regen hoor straks, denk ik.
0: Hè? Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, wij zijn natuurlijk geen... Geen echte kenners van het weer. Daar laten we aan andere mensen over. Bijvoorbeeld ook aan Peter Meijer.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend best warm. 19 graden. Ja, daar zijn we wel wolken aan de lucht. Dat is ook een beetje blauw. Maar in de ochtend zal er toch een paar buitjes zijn. Vanmiddag zal het iets meer opklaren en zal de zon er weer wat doorkomen. Dan wordt het toch nog een 23, misschien wel 24 graden. Dat is echt niet verkeerd. Dus geniet van de dag. En voor de rest, ja, de wind is uit zuidwestelijke richting kracht 3. Maar daar hebben we niet zoveel last van. Ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
1: Morgen Peter, dankjewel man. Vanuit het pittoreske Stijl kwam dat. En we zien nog even een beroepsvaarder voorbij komen daar op de Maas. Daar bij dat pontje in Stijl. Dat is wel een iconische plaats voor veel mensen natuurlijk. Hè? Dan gaan we nog eventjes naar André van Maris. Want die zit in de grashoek en daar ook veel bewolking al hoor.
4: Goedemorgen Maarten en Stefan op deze donderige morgen. Uit de grashoek, de weerwaarneming. De loog zit weer helemaal dicht met bewolking. Het is op het moment nog droog, maar in de loop van de dag komt het ook buien verwacht met regen. En ook tussendoor motregen. Er is een beetje wind,
1: ja.
4: Niet veel. En in de loop van de dag 23 graden. Daar zou het dan vandaag mee moeten doen. Er kunt vandaag ook in de klap onweer weer zitten. Ook dat is te verwachten. Maar over het algemeen, geen slechte dag toch niet. Dan wens ik u in de studio en een hele fijne dag.
1: Dankjewel man.
4: En radio.
1: Radio. Ja, je ziet, ik weet niet of jij dat een beetje meegemaakt hebt, dat het gras en dergelijke toch al behoorlijk groen aan het worden is. Hè?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Dat hele gele, daar zijn we een beetje vanaf.
0: Daar zijn we toch wel echt
1: in geval is.
0: Daar zijn we echt wel vanaf hoor. Hè. Hey, de weerwaarneming, dat is leuk. Dus als je ooit eens een keer meedoet met de weerwaarneming... Hè? Ben je van harte welkom in de L1 WhatsApp. Waar zijn we eigenlijk nou op zoek? Welk deel van de provincie nog, Maarten?
1: Het kan overal wel. Noorden, midden, zuiden, mag allemaal.
0: Mag allemaal. Meld je dan in de L1 WhatsApp.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij Epitummels en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
3: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
5: Vijfermeid is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
6: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
5: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
7: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
6: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
8: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
6: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22.
9: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: skeukens.nl.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
3: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.

0: Snow Patrol en Just Say Yes. Maarten, in maart heb ik mijn vakantie die ik volgende week heb... die heb ik dan geboekt naar Griekenland. En het eerste wat ik dacht in maart van oké, hartstikke leuk... weet je, een vakantie boeken en zo ver vooruit.
1: Lekker weer.
0: Lekker weer natuurlijk. Maar één ding zat toch echt in mijn achterhoofd.
1: En dat was?
0: Ja, dat waren die bosbranden die afgelopen jaren onder andere... op eilanden als Rhodos, maar ook Corfu, waar ik naartoe ga dadelijk.
1: Creta.
0: Ja, die Creta. Eigenlijk bijna waar niet, die bosbranden zijn.
1: Vooral in Zuid-Europa natuurlijk.
0: Precies, en dat zat echt maar, zeg maar een beetje in mijn achtergrond, een beetje rond te spoken. Maar ja, en dan ben je toch altijd aan het kijken naar die temperatuur... Lekker weer, maar dan toch hoop je dat het allemaal goed gaat.
1: Ja, nou ja, goed, het is de afgelopen zomer natuurlijk behoorlijk misgegaan. Ook op die eilanden daar in Griekenland, maar ook dichterbij, hè.
0: Ja.
1: Want deze zomer zagen we die grote natuurbranden... in onder meer de Belgische Hoge Veen, het Duitse Hürtgenwald. Maar ook bij Oostrum natuurlijk, hè. Yes. Waar we veelvuldig over hebben bericht. En onze minister, Jamie van Essen, die maakt zich daar ook echt zorgen over.
2: Nou, het belangrijkste is dat je ziet dat er al heel veel projecten zijn... ook hier in het grensgebied. Dat we eigenlijk al jaren ervaring opdoen. Maar dat we ook met elkaar nu echt wel in een nieuwe fase zitten... waarin klimaatverandering en droogte ervoor zorgen... dat we helaas veel vaker natuurbranden zullen gaan zien.
3: Ja, het is niet meer Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland... het is gewoon Duitsland, België, Nederland.
2: Ja, we zien hier nu dezelfde intense branden... zoals je die soms in andere delen van Europa zag jaren geleden. En dat betekent dat we ons daar dus ook meer op moeten voorbereiden. En als ik even naar mijn eigen portefeuille... kijkt dus ook meer moeten doen om die natuur weerbaar te maken... zodat het ook niet onbeheersbaar wordt.
1: Ja, en dat onbeheersbare, dat begint natuurlijk bij het ontdekken van zo'n brand.
0: Precies.
1: Limburg zet daarom ook technieken in. Die zijn er natuurlijk. Bijvoorbeeld speciale firewatch-camera's, zoals ze mooi heten. Vuur, ze kijken naar vuur. Uh-huh. Die moeten rook en vuur dan ook razendsnel ontdekken. Projectleider daarvan is Roy Simons. En hij legt uit hoe die camera's werken.
4: Die camera's die kunnen 360 graden beeld detecteren. En als zij een brand detecteren, geven zij een melding... aan een controlecentrum in Duitsland. En zij bekijken of zo'n melding verdacht is. En is dat het geval, dan gaat dat naar de meldkamer in Maastricht... die de brandweer erop afstuurt. Het gaat ervoor dat die natuurbrand vroegtijdig wordt gedetecteerd... zodat de brandweer snel ter plaatse is... en onbeheersbare natuurbranden voorkomen worden.
0: Ja, wat een goede techniek is dat toch ook eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker. De techniek staat voor niks. Ze komen in de Maasduinen, de Brunsumerheide... en op de Innovatoren in Venlo, die camera's.
0: Het is L1 met de Max.

0: Sensatie!
1: Ja, het eerste waar ik aan moet denken, Maarten, is die foto van net. Met mijn penspiano.
2: Oh ja,
1: natuurlijk. Ja, ook die, ja.
0: Al één media overzicht.
2: Deze bedoel je natuurlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, fantastisch. Stefan in Spitsen.
2: Ja, LNTV is hier nou te zien.
1: Het L1 media overzicht, van harte welkom. Dit is de ochtendshow bij een uitgebreid zoektocht in en rondom over Asselt. Zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Ja, er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam. De politie wil verder geen details geven, maar roept de inwoners van Overasselt op om alert te blijven.
2: De rechtbank in Den Haag doet de uitspraak in een kort geding tegen het Openbaar Ministerie. De ouders van de 17-jarige Milou hadden dat aangespannen. Ze hopen zo achter de namen te komen van artsen die een brief stuurden aan het OM nadat hun dochter in 2023 overleed door euthanasie. In die brief werd gevraagd om een onderzoek naar die ouders. De zaak kwam aan het rollen door een documentaire van Bart Hulscher uit Baarlo.
1: Ja, en in het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Ja, die gaat over het leven van een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
4: Met Marco.
5: Met Cor.
6: We hebben beet. Ze willen praten.
4: Wie willen praten?
6: A. C. Milan.
7: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie. AS kijken. Europa Cup wint. Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken. Om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant. Hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
1: Ja, wat was dit toen groot, hè, Mark?
2: Nou, absoluut.
1: Ja, wat was dit toch echt hartstikke groot. Ja, ik was dan heel jong. Wat is het, 92 ongeveer geweest rond die tijd. Maar fantastisch toch. En bij de première waren ook Ruud Gullit, ja, weer een held. En Frank Rijkaard, ook weer een held.
2: Zeker.
1: Ja, voetbalvrienden die bij AC Milan speelden, ook in Italië. Die waren ook van de partij.
2: Kunnen minder schepen door het Panama-kanaal. Ze mogen niet zwaar beladen zijn. Komt allemaal doordat het langere tijd droog is in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil is gezakt. En dat heeft dus dan weer gevolgen, want het Panama-kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen daar nu heel wat schepen te wachten, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
1: Ja, bij de brug van Keuneren op de grens van Overijssel en Flevoland wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Ben je dan misschien al eens een keer geweest met de
2: Nee.
1: Oké. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
9: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Keuneren hier hebben gewoond en geleefd.
1: Ja, de brug werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door een van de kolonisten die in het gebied gingen wonen. Dit is L1, een hele goede morgen.
2: Het is 3 september. Vandaag staat er nog op de planning dat de Nederlandse volleybalsters in de kwartfinale zullen opnemen in het Europees kampioenschap tegen Polen. Het planbureau voor de leefomgeving publiceert een rapport over het maatregelenpakket landbouw, natuur en stikstof van het kabinet. En dan de KNVB, die maakt bekend hoeveel transfers er deze zomer plaatsvonden in het Nederlands betaald voetbal, nu die window is gesloten.
1: Het is L1. Goedemorgen, de ochtendshow. Maarten Stefan hier en

0: vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Oeh. Vervelend, hè? Dat vermoeide gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
5: Ontmoet internationale kunstenaars. Ontdek unieke werken. En koop direct van de maker. Op de Europe Artweg. 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code Limburg26 op europeartfair.nl.
6: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws met Maarten Bornemeyers.
18: Goedemorgen. Eens eventjes kijken hoe het nieuws ervoor staat. Want ja, er is hier van alles aan de hand. En dan moet je het bulletin toch eventjes zien te vinden. Wat dat betreft staan we voor niks natuurlijk.
19: Ja, het is techniek, weet je.
18: Het is allemaal techniek, ja. Inderdaad. Maar we hebben het voor ons, hoor. Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote branden verkleinen. Een bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in Maasmechelen. De politie wilde hem bij Geleen controleren, maar die gingen met hoge snelheid vandoor richting België. En daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. De marechaussee kon hem kort daarna overmeesteren. Vijf Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor situaties waarin stroom, telefoon en internet langdurig uitvallen. In Weert werden twee van zulke punten ingericht waar inwoners tijdens een crisis melding kunnen doen en informatie kunnen krijgen. Leon Triepels van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
19: Nou, wij oefenen de 72-urige stroomuitval. Nou, dat betekent ook dat internet uit gaat vallen, dat telefoonverbindingen uit gaan vallen. En dan willen we gaan kijken hoe de burger op dat moment toch met zijn meldingen en met zijn zorgen terecht kan bij enig punt. Nou, op die manier willen wij een fijnmazig netwerk in gaan richten in alle gemeenten in Limburg-Noord. Waarbij dus noodsteunpunten komen, waarbij de burger ook van tevoren weet waar die zijn. Dat hij ook weet dat hij daar terecht kan.
18: Nou, de ervaringen uit de proef worden dus gebruikt om te bepalen hoe een netwerk van noodsteunpunten in de toekomst kan worden ingericht. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt het makkelijker om naar zware vuurwapens en extreem geweld te grijpen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de drie landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge perioden kan de zon ook even doorbreken. En bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 23 graden.
17: Wacht, een koffiezwacht?
18: Het is de tijd.
20: Liefde voor Limburg, dit is L1.
21: De L1-ochtendshow. Goedemorgen, Limburg.

Wet Mermaid. Ja, gisteren zat ik in mijn bolide. Onderweg naar Hoes en ik zag alleen maar borden, wegafzettingen, omleidingen en dat soort dingen. En ik wil alleen maar denken, kom ik nog toe? Nou, straks kunt voor even de balans opmaken, Jibi. De ochtendshow van Elena.

0: Taylor Swift. En de Faith of Ophelia. Dit is de L1 ochtendshow. Ja, wie de komende weken met de auto door onze provincie wil, ja, kan maar beter niet op die automatische piloot gaan rijden. Want Rijkswaterstaat begint aan een flinke onderhoudsronde. Oftewel, september en oktober worden maanden van asfaltomleidingen en extra reistijd. Ja, Rijkswaterstaat gaat weer aan de slag, Maarten. Ja, moeten we de auto maar laten staan dan?
1: Nou, dat is wel heel ver gaan natuurlijk.
0: Heel gelukkig.
1: Maar een beetje vooruitkijken kan natuurlijk nooit kwaad. Want er gaat wel heel wat gebeuren, hoor. De komende anderhalve maand zijn er afsluitingen op zo ongeveer alle Limburgse snelweglocaties.
0: Ja.
1: De A2, de A67, A73, A76 en ook nog de A79... De hoogste snelheid van de snelweg van Nederland is dat. Maar het mindere pijn is dat het vooral 's nachts en in de weekenden zal zijn.
0: Ja, goed, maar we beginnen dan meteen dit weekend.
1: Ja, ja, maar dat is nog net buiten Limburg. Okay. Dat gaat dan over de A73 richting Venlo. Die gaat aan de Gelderse kant tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek dicht. Vanaf vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Als je vanuit het noorden Limburg binnen wil rijden, ja, dan krijg je meteen de eerste oefening in omrijden.
0: Oké, okay, dus vertrouw daar niet altijd blindelings op je navigatie, zullen we maar zeggen. Hey, maar daarna komt de A67 aan de beurt, hè?
1: Klopt, inderdaad. Maandag en dinsdagnacht gaat die tussen Eindhoven en Panningen dan dicht richting Venlo. En woensdagnacht gebeurt hetzelfde, maar dan de andere kant op, dus richting Eindhoven. Dat zijn gelukkig alleen maar nachtafsluitingen van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.
0: Nou, voor de mensen die over de A73 rijden, spits uw oren.
1: Ja, want daar een volle agenda qua wegwerkzaamheden. Van 11 tot 14 september is de weg tussen het Vonderen bij Echt en Roermond Oost dicht richting Venlo. En het weekend daarna wordt richting Nijmegen gewerkt tussen Venlo en Vierlingsbeek. En rond Kuik zijn er dan ook nog werkzaamheden waarbij de extra reistijd kan oplopen tot wel 40 minuten.
0: Zo zeg. Hey, Zuid-Limburg, ja, ik aanleg een zeventje en zo. Ik ontkom er niet aan. Ik ga deze niet ontspringen.
1: Ik noemde alle wegnummers al op eigenlijk. Ja. Hè. We hebben het dan over eind september en begin oktober. Dan gaat namelijk de A76 tussen knooppunt Keresheide en Nut 2 weekenden dicht richting Heerlen.
0: Oh ja.
1: Dus 2 keer hetzelfde traject. Kennelijk is 1 weekend aandacht daar nog niet genoeg.
0: Ja, en de good old A2?
1: Nou ja, goed, daar zijn ze natuurlijk bezig met die verbredingswerkzaamheden. Kan ook niet in het overzicht ontbreken. Van donderdagavond 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober gaat de A2 volledig dicht vanwege de verbreding tussen het Vonderen en Keresheide. Daar wordt de weg uiteindelijk 3 volwaardige rijstroken breed. Plus een vluchtstrook.
0: Nou, en dat dachten wij klaar te zijn. De weg waar ik altijd overheen rij, iedere dag.
1: Maar ja, die hoogste snelweg van Nederland bedoel je dan,
0: ja, precies.
1: De A79. Ja, ja. Ja, die sluit dat onderhoudsseizoen af, zeg maar. Van vrijdag 16 tot en met maandag 19 oktober gaat die dan dicht tussen Hulsberg en Kruisdonk richting Maastricht. Ja, en dan hebben we die grote Limburgse snelweg bingo, want zo kunnen we het wel noemen, zo ongeveer compleet.
0: Ja, ja, maar goed, ik ga jou gewoon voor een belangrijke tip vragen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk voor de hand liggend, hè. Kijk voordat je vertrekt even naar de actuele verkeerssituatie van A naar Beter, hè, heet dat. Veel werkzaamheden zijn 's nachts of in het weekend, dus lang niet iedereen krijgt ermee te maken. Maar zit jouw route er nou tussen, dan kan een beetje voorbereiding een lange kennismaking met omleidingsroutes besparen. En ik zeg er nog maar eventjes bij, die A2 van donderdagavond 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober helemaal dicht. Dus daar zit ook een vrijdag in natuurlijk. Ook wel een rustige dag op zich, maar daar moet je toch echt wel rekening mee houden.
0: Ja, kortom, ik moet creabeer zijn met al die routes. Hè.
1: Dat kun je wel zeggen. En vooruitdenken is toch wel echt het motto. Rijkswaterstaat werkt aan de weg en wij werken ondertussen aan onze kennis van het Limburgse wegennet. Zo kun je dat ook noemen, ja, natuurlijk. Dat is er net nog wel wat bij, hoor, met die omleidingsroutes.
0: Ja, maar als je dat maar weet. Hey, alle informatie is ook te vinden via de site van ons. L1 Nieuws.

0: Mensenkinderen, dansmarietje. En we hadden het er straks over de sleurhut, Maarten. En als je dan op vakantie gaat, wil je kijkt me nu al aan.
1: Ja, nee, ja. Ik vind het heerlijk. Ik schaam me er ook niet voor.
0: Nee, dat is, weet ik. Dat lijkt me ook heerlijk. Ik doe het zelf niet, maar het lijkt me heerlijk om op de camping te gaan.
1: Dat is het ook.
0: Al die faciliteiten tegenwoordig hartstikke poepie modern.
1: En weet je wat ik altijd doe? Ik werk hier in Maastricht natuurlijk. En dat is lekker in het Heuvelland, ja. In het zuiden.
0: Ja, ja, ja.
1: En af en toe sleuren we dat ding een week naar het zuiden toe.
0: Ja.
1: En dan naar mijn werk rij ik richting de camping in plaats van huis. En dan ben je net op vakantie.
0: Oh. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik wil eigenlijk één ding weten.
1: Ja.
0: Ben je ook bezig met dat good old spelletje Jeu de Boule op de camping?
1: Nou, sterker nog, ligt standaard in de sleurhut.
0: Oh.
1: Ja, ja.

0: Beter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Wonen in Wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
0: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In Wonen. Maastricht.
1: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
11: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
13: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
12: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
14: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige. Alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij. En de paarden gelukkig ook.
12: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20.
15: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Wow.
17: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
15: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
17: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
18: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: Cameron Whitecamp en The Kingdom of Fear. Het is L1, een hele goede morgen, de L1 ochtendshow. Ja, ik vroeg het net Maarten, jeu de boule, het spelletje op de camping. Maar het is hartstikke leuk om te doen, toch? Ontspannend. Het is
1: hartstikke leuk om te doen. Je ziet bijvoorbeeld ook, ik weet niet of je die tv-serie wel eens hebt gezien, we zijn er bijna.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je al die mensen op reis ziet, met die campers en die caravans. En een vast onderdeel van dat programma is jeu de boule. Een hele heuse wedstrijd hebben ze. En dat gaat er ook best serieus aan toe. Maar ja, het is inderdaad ook een behoorlijk ontspannend spel. Je hoeft er verder niet zo heel erg over na te denken. Alleen of je bal bij het kleine balletje dichtst in de buurt komt. Verder is het niks.
0: Heerlijk.
1: En daardoor doen veel mensen die veel vrije tijd hebben, doen daar ook aan.
0: Heerlijk, ontspannend toch? Hey, maar we gaan eens even naar collega Ruud van Broek over. Want die gaat even een balletje opgooien. Hè?
1: Nou, dat doet hij niet voor niks. Want een clubhuis voor 18 jeudeboeleden in Posterholt heeft een opvallend prijskaartje gekregen. Namelijk €390.000... Dat is niet niks, hè? 18 leden en zoveel geld. Nou ja, goed, de vereniging zelf denkt dat het voor zo'n €60.000 had gekund. En dat leidt in het dorp tot gefronste wenkbrauwen. De vereniging zegt, kijk daarvoor vooral naar de gemeente. Nou, Ruud van Broekhoven, je zult het wel horen. Die deed
2: en daar gaat hij.
1: Ja.
2: De eerste bal. Oeh, dat is vlak bij het butje. En zo weet de vereniging ook, hè?
3: Ja.
2: In Posterholt.
3: En het heet gewoon de seniorenvereniging. Ja, dat is de naam.
2: En waar staan we nu? Dick Mak bent u, hè? Maar we staan nu bij de jeu de boule vereniging, hè?
3: Bij de jeu de boule vereniging van Posterholt.
2: Ja. En een groep of, wat is het, 20 man die hier staan te spelen?
3: Nu zijn we met 14 man.
2: Ja. En een vrouw. En een vrouw, ja, precies. Vrouw. Dat moeten we niet vergeten.
3: Ja, we hebben in principe twee dames. Ja.
2: Drie banen staan we, lekker buiten. Het is mooi weer.
3: Monique aan de beurt.
2: Ja, gooit u maar eventjes. Dan kunnen we gelijk zien hoe dat gaat. Zal ik het sportverslag erbij doen? Dick Mak gaat even door zijn knieën. Hij kijkt naar het butje. Hij gooit gelijk. Dat is niet goed, hè?
3: Nee, maar het is, hij legt al zo goed.
2: Ja.
3: En de volgende? Het is weinig aan te verbeteren.
2: Door zijn bril kijkt hij. Nou. Nee, dat is hem ook niet.
3: Dat is Daantje.
2: En dan nog één bal. Blijft erbij. Je hoort hem vallen.
3: Ja, je doet er soms niks aan.
2: Nee.
3: Hij komt op de grond, op een oude plaats, en dan gaat hij zo van koers veranderen.
2: Ja. Ik dacht even, deze grond hier in Posterholt, totaal heeft het hier over, was het 3 ton, bijna 4 ton gekost. Ik denk, hier liggen tapijten. Hier gaat u als een Fransman overheen.
3: Ja, dat kan je haast wel stellen als tapijt. Want in het bedrag wat daarvoor is uitgetrokken. Ja. Maar nee.
2: Want hoeveel heeft het gekost, zegt u?
3: €390.000.
2: Ja. Voor een jeu de boule vereniging, het butje.
3: Het butje. Voor een halve man en een paardenkop. Ja, want wat dit bestelt, ik bedoel, we hebben 18 leden. Dus staat eigenlijk niet in verhouding.
2: Wat is er misgegaan?
3: Er is niks misgegaan. Nee, wij hebben altijd op deze manier gespeeld. Ja. Dus er is niets misgegaan. Alleen ik denk de calculatie van de gemeente is mis. Maar daar hebben we niets met wij niets met ons uitstaande.
2: Want even kort, u zat voorheen, er is een school gebouwd. Daar zat u met uw club.
3: Ja.
2: Maar u moest weg, want er werd een school gebouwd.
3: Ja.
2: En u zei van, ik ga niet weg.
3: Nee. Weggaan is buiten kijf.
2: Ja.
3: En er is heel lang over gezegd waar we heen zouden gaan.
2: Ja.
3: En ten einde raad hebben ze ons hier achter de wieën, achter de sporthal, geplaatst. Is op zich niet erg, ik bedoel. Waarom? Maakt toch niet uit?
2: Nee, want u heeft er een prachtige locatie voor teruggekeken. We zijn binnen even gaan kijken samen. U heeft zelfs airco, u heeft een keuken, u heeft een toilet waar het licht automatisch aan en uit gaat. U mag niet klagen.
3: Nee, dat doen we ook niet. Nee, niet in de verse vent.
2: Nee.
3: Klagen, dat is niet van toepassing hier.
2: Maar mensen uit het dorp die spreken er toch een beetje schande van dat het belastinggeld naar uw club gegaan is.
3: Ja, maar ja, de mensen, dan moeten ze een keer bij de gemeente zijn. Hè? Dan moeten ze bij de vergaderingen zijn van de gemeente.
2: Ja.
3: En daar hebben wij dus niets mee uitstaande.
2: Tussen u en mij, had dit goedkoper kunnen zijn, uw accommodatie?
3: Dit had
2: tonnetje minder?
3: Meer dan de helft had gekend, ja.
4: Dat is het.
3: Als het zo was gegaan, zoals het hier, als wij met onze organisatie hadden gepland, dan waren we voor €60.000 klaar geweest.
2: Ja. Maar goed,
3: ik denk wel dat Ja. Ik denk wel dat het een aardig groot verschil is.
2: Ja. U zal er niet wakker van liggen.
3: Nee.
2: Want u bent hier lekker aan het spelen. En de volgende partij is weer begonnen. U bent aan de beurt.
3: Ik ben zo aan de beurt, ja.
2: Succes.
3: Dus, dank u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Goedemorgen, dit is L1 met het nieuws. Krijg je van Maarten Bonnemeijers.
5: Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Projectleider Roy Simons legt uit hoe ze werken.
6: Camera's die kunnen 360 graden beeld detecteren. En als zij een brand detecteren, geven zij een melding aan een controlecentrum in Duitsland. En zij bekijken of zo'n melding verdacht is. En is dat het geval, dan gaat dat naar de meldkamer in Maastricht die de brandweer erop afstuurt.
5: En ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote natuurbranden verkleinen. Een bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in het Belgische Maasmechelen. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor richting België. En daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. Marechaussées konden hem kort daarna overmeesteren. Rijkswaterstaat voert in september en oktober op verschillende Limburgse snelwegen werkzaamheden uit. Daardoor zijn delen van onder meer de A73, de A67, A76, A79 en A2 s'nachts of in de weekenden afgesloten. Komend weekend begint dat al op de A73 richting Venlo, net buiten Limburg. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot zo'n 40 minuten. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt makkelijker naar zware wapens en extreem geweld gegrepen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de 3 landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge periode kan de zon even doorbreken. En bij matige zuidwesten tot westenwind wordt het maximaal 23 graden.
4: L1 verkeer, problemen op de A67 richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop 25 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 5 minuten.

0: Sheeran. En de Bad Habits in de L1 ochtendshow. Ja, 1986, Maarten. Wat deed je toen?
1: Nou, nou, jij denkt dat weet hij niet meer, maar dat weet ik natuurlijk heel goed. Oh? Dat had ik al bij de radio.
0: Ja, serieus hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja, was je echt een...
1: Een piraat.
0: Echt waar.
1: Ah, een hele grote zelfs.
0: Ja, echt waar? Ja, hoe ging dat dan? Want dat zijn al die romantische verhalen, die heb ik nooit meegemaakt.
1: Nee, dat is ook wel... heb je een uurtje?
0: Ja, echt hele mooie verhalen altijd. Ja,
1: dat was echt pionieren op radiogebied en grote zenders. Ik zat toen nog even in de Randstad om mijn studie daar af te ronden. Ja. En tegelijkertijd zat ik daar ook bij de radio. En dat waren hele grote radiozenders voor Amsterdamse begrippen in ieder geval.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn later heel veel mensen uit voortgekomen die op dit moment ook bij de radio zitten.
0: Wie?
1: Ja, wat nieuwslezers. Ja. Lieselot Thomas bijvoorbeeld.
0: Oh, wat goed.
1: Die we horen. En... ja, want mensen die bij Radio 10 werken, die zitten daar ook toch steeds. Dus ja, dat zijn toch wel bekende mensen geworden.
0: Ah, je bent er wel trots op. Ja, waarom 1986?
1: Ik ben er zeker trots op.
0: Ja, ja, dat kan me heel goed voorstellen.
1: En dat deed ik in 1986 al, dus ja. Moet je nagaan.
0: Ja.
1: Dat is 40 jaar geleden.
0: Ja, eigenlijk sta ik hier met een hele grote glimlach en jaloersmakend naar je te luisteren. Want 1986, ja, dan kwam ik ter wereld. Dus ik heb dat, ik heb dat dus weer allemaal niet meegemaakt.
1: Nee, ja, kan je begin en tot het eind helemaal vergeten, maar dat duurt heel erg. Ja,
0: zelf heb ik dan wel gepioneerd bij de lokale omroepen. Diverse. Maar dat is denk ik niet dat romantische beeld van die piraten. Nee. Hey, maar waarom het hebben over de jaren 80? Want wij gaan hier bij de zaak hebben voor wat leuks, hè, Maarten?
1: Natuurlijk, want wij staan hier ook niet stil, zou je zeggen. Maar we gaan wel terug in de tijd, naar de jaren 80. En dat doen we over een week vanaf 14 september.
0: Yes.
1: Dan hebben wij hier de week van de jaren 80.
0: Hartstikke leuk. Ja, dan kan dit bijvoorbeeld niet ontbreken, hè?
1: Zeker niet.
0: Heb je deze aangekondigd?

0: Gaga en The Dead Dance, de lekkerste Limburgstalige muziek. 24/7 natuurlijk via ons internetradiostation, plannenwegradio.nl. Het mooie is, morgenochtend in de L1 ochtendshow, dames en heren, een primeur. Maar wie of wie?
1: Ik zeg alleen Marleen Rutte.
0: Oh, heel goed.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Morgenochtend een primeur van de neus.

0: Is L1, de ochtendshow is signing off. Maar we hebben nog één ding te behandelen, Maarten.
1: Ja, zeker. Dat is een Scheldwoord kalender. En er is al uitgekomen op 3 september.
0: Oké, daar ben ik wel eens heel benieuwd. Wat staat er op 3 september?
1: Ik weet niet of ze er oes van gehoord hebben.
0: Nou, dan komen we allemaal komen dan.
1: Shale 6.
0: Shale 6?
1: Shale 6.
0: Nee, ik heb wel Shale en nog gehad, maar Shale 6, dat zeg maar.
1: Shale 6.
0: Wat is Shale 6?
1: Een onsympathiek, loensend persoon. Iemand die dus een beetje scheel kijkt, maar ook onsympathiek is.
0: Nou ja, onsympathiek.
1: Hij is net op dik van toepassing.
0: Nee, onsympathiek zeker net, maar een beetje scheel, ja, dat heb ik.
1: Dus een beetje scheel?
0: Ja, min 6 in de lens, dat ken ik wel. Hé, zometeen, wie is dan zometeen hier op de radio? Ik zie het niet.
1: Rian.
0: Oh, Rian.
1: Ja, natuurlijk, die is er gewoon.
0: Ik heb een lens, ben ik vergeten. Min 6 in die lens. Hé, zometeen Rian op de radio met Route Regio, hè, van...

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!

0: naar waar dan ook. De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
5: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek,
9: Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Een hele goede manier om wakker te weren. Este Lustrano Toto en Stop Loving You. Zelfs als ze nu al lang op het werk zit of aan de koffie. Ze toch net die opkikker die de dag kan gebruiken. Een hele goede morgen. Loesters de route regio. Leuk dat ze er bij is. Ik heb al appjes gezien van Nicole, van Mario, van Helmoet. Goed dat je er bij zit. Vier komen in de ganse provincie. En ik begin in Heerlen, want toen was dit weekend een mooi initiatief. Stichting Babyspullen sleet daar de handen ineen met de inwoners van Heerlen en omstreken om het dringende tekort aan babykleding en babydekens aan te pakken. En van vrijdag tot en met zondag kent ze schone, onbeschadigde babykleding en dekens inleveren in de kerk aan het Hazelleplein in Heerlen. Omdat 1 op de 13 Nederlandse kinderen opgroeit in armoede, wil de stichting zo snel mogelijk gezinnen in financiële nood ondersteunen. Er is vooral een tekort aan kleding in de maten 74 en 80. Heb ze die nu niet liggen. Maar wil ze wel helpen, dan kunnen ze ter plekke ook via een QR-code financieel bijdragen. Het jaarlijkse vrije tijd merkenonderzoek van Hendrik Beerda dat blijkt dat twee bekende Maastrichtse namen terrein verliezen. Zowel het Mannenkoor Maastrichter Staar als gezelschap Opera Zuid behoren tot de sterkste dalers in Limburg. De Staar zakte van de 13e naar de 18e plek op de provinciale ranglijst. Opera Zuid tuimelde van 31 naar 38. Beide organisaties moeten volgens de onderzoekers aan de bak om de aandacht van het publiek weer vast te houden. Maar geen paniek, want Maastricht bliet qua cultuurkracht gewoon de baas. Met het MEC, Bonnefante, Preuvenement en Theater aan het Friedhof alleen nog al in de top 10. Ja, bezet Maastricht ongeveer de helft van de top 10. Dus er geeft ook genoeg goed geluid.

0: Ik staat 045 Chief Bellstar uit Bochus, hoe het zo be, L1. De woord flink het geneuld. Man, dat kennen ze goed. Maar internationaal wordt er heel goed gereageerd op het nieuwe logo van Venlo. De nieuwe huisstijl van de stad had een Red Dot Award gewonnen. Dat is een prestigieuze internationale designprijs. De vakjury beloont hem met juist dat het veelbesproken nieuwe beeldmerk goed gekozen is. En ook de rest van de visuele huisstijl Dobby past. Merkstratege Inge van Rooij zegt dat er heel bewust voor dit gekozen is.
1: We zijn echt positief verrast over hoe alles ontvangen is. We hebben natuurlijk daarvoor, voor dat half jaar, heel hard gewerkt om juist samen met inwoners en stakeholders echt te werken aan dat merk, zodat we ook draagvlak zouden creëren. Maar wat er gebeurde is dat, dat hadden we alleen maar kunnen dromen. Dus we zagen met name het omarmen van het merk, samen met ons uitdragen daarvan.
2: Mensen, organisaties, wijkraden, iedereen is het actief gaan uitdragen en ook op verschillende manieren gaan gebruiken. Dat is ook de gedachte van de open source, zeg maar. Iedereen mag het logo vrij gebruiken. En dat heeft me enorm verrast. En we hebben dat op de gekste momenten teruggezien.
0: Ja, intussen is dat merk dus breed omarmd. Maar de wethouder Erwin Boom zei dat het logisch is dat er in het begin veel kritiek kwam.
2: Ja, begrijpelijk, hè. Dat is ook gewoon hoe mensen kijken naar zoiets. Want dan wordt er denk ik teruggebracht naar één klein beeld. Maar zo zien de mensen dat. Er is natuurlijk heel veel tijd in geïnvesteerd om die samenleving te overtuigen van het feit dat wij ook een identiteit hebben en dat uit moeten dragen met elkaar. Wij zijn Venlo en we staan voor deze vier waarden. Dat is gelukt, denk ik. En die kritiek is langzaam verstomd, zeg maar, naar mijn gevoel.
1: En dat komt ook met name doordat dus heel veel van die organisaties, verenigingen, bedrijven het met ons wilden uitdragen. En dan wordt het iets wat niet alleen maar van een gemeente is of van een stichting zoals Venlo Panners of Merkers Venlo, maar iets wat van ons allemaal is. En dan kun je er trots op worden, je daar eigenaar van voelen en dat is waar we voor gaan.
2: Met name ook de carnaval, dat vond ik super spannend. Hoe gaat men daar tijdens de carnaval mee om? Maar ook dat de prins van Blerik een vee op zijn rug draagt, is voor mij eigenlijk de ultieme beloning van dat wij het proces goed met elkaar ingezet hebben.
0: Ja, en bij deze dus een goed geslaagde keuze, dan mogen applaus verklinken. Een grote designprijs dus. Voor dat nieuwe merk van Venlo. Nu muziek huurt ze ook bij L1, de ene komt uit Hawaii en de andere komt uit Colombia. Ze zingen samen in het Engels Carol G en Bruno Mars met Still.
3: Dit is L1.

Met speciale camera's zouden natuurbranden eerder opgespoord kunnen worden. Nu is samenwerking moet ervoor zorgen dat we beter op kunnen letten, ook hier in de provincie. Huurt er zo alles over in het

Kunstdraadsloterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Projectleider Roy Simons legt uit hoe ze werken.
7: Die camera's die kunnen 360 graden beeld detecteren. En als zij een brand detecteren, geven zij een melding aan een controlecentrum in Duitsland. En zij bekijken of zo'n melding verdacht is. En is dat het geval, dan gaat dat naar de meldkamer in Maastricht die de brand verderop afstuurt.
6: En ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote natuurbranden verkleinen. Een bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in het Belgische Maasmechelen. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor richting België. En daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. Marechaussées konden hem kort daarna overmeesteren. Rijkswaterstaat voert in september en oktober op verschillende Limburgse snelwegen werkzaamheden uit. Daardoor zijn delen van onder meer de A73, de A67, A76, A79 en A2 s'nachts of in de weekenden afgesloten. Komend weekend begint dat al op de A73 richting Venlo, net buiten Limburg. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot zo'n 40 minuten. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt makkelijker naar zware wapens en extreem geweld gegrepen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de 3 landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge periode kan de zon even doorbreken. En bij matige zuidwesten tot westenwind wordt het maximaal 23 graden.

0: crowd goes wild. George Michael and Queen. Somebody to love would to be L1. Als ik niet kan slapen, dan wil ik nog wel eens sleep music opzetten. Dat klinkt zo. Puur om af te schakelen. Of een soort ruis in de oren te hebben. Ik wil er meteen rustig van doen, is geloestig. Alleen, nu zat ik vanmorgen in de auto en ik heb me toch een beetje verkeken op de dinsdag en donderdag naar de zomervakantie. Want wat is het me toch druk op de weg, in ieder geval bij mij in Heerle. Ik ken soms 10 minuten erover doen om in eigen stad uit te komen. En bij veel lui zien ze dan de ergernis. Ik ga jullie die proberen dan via de rotonde toch nog even een eerdere afslag te nemen om dan op de verkeerde baan uit te komen en later weer op hun eigen baan terug te gaan. Gewoon puur omdat ze angerlui voor willen zijn. Potjandori! Alleen op het moment dat ik de auto instapte, schakelde nog mijn Bluetooth aan. En op dat moment hoorde ik weer even dit. Terwijl dat de ene naar de andere elkaar afsneed. Nog net geen vingers de lucht in gingen. Hoe het getoeterd hier en daar. En toen dacht ik, misschien is dit de oplossing. Misschien is dit de oplossing. Voor road rage. En moet ik dit gewoon iedere morgen opzetten. Al is het natuurlijk ook alweer een beetje het gevaar dat ze door dan weer van in slaap viel. Dat is ook wel niet de bedoeling. Wie geeft steeg om met drukte in het verkeer? Wat deed ze om rustig te blijven? Geeft er soms een raampje open? Geeft er andere muziek op? Of heb ze een andere tip? Gerrit Geervandig.
1: Dit is L1.
2: L1.

0: hele goede morgen. In het Heuvelland stappen zondag heel wat mensen op de fiets voor het goede doel. Trappen Verflappen van Rotary Gulpen Heuveland wil met die actie een complete brugklas voorzien van een veilige fietshelm. Dat gebeurde in het verleden al eens voor 150 brugklassers, maar dat worden er nu 250. Aan de telefoon organisator Martin Groot-Wesseldijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 250 brugklassers van het Sophianum in Gulpen van een fietshelm voorzien. Dat is niet niks. Waarom juist de brugklasse, Martin?
1: Nou, we hebben in het verleden altijd de basisschool gedaan. En kregen we als opmerking, ja, die jongens in de brugklas, jongens en meisjes in de brugklas, dat is een veertigersgroep. Dus toen dachten we, nou, dan moeten we ons daar eens op gaan richten.
0: Ja.
1: Dat is één. Twee is, het Sophianum trekt natuurlijk heel veel scholieren uit het hele Heuveland. Dus we hoeven ons niet tot één plaats te beperken, maar we kunnen echt het hele Heuveland betrekken. En we sluiten heel erg goed aan op een thema wat de school dit jaar daar heeft als centraal thema, heet het veiligheid. Dat gaat over sociale veiligheid, internetveiligheid. Maar daar hoort dit natuurlijk al heel goed bij.
0: Mm-hmm. Ja, en de brugklas is natuurlijk ook een klas waarin jongeren misschien voor het eerst ook lange stukken fietsen en wellicht ook gevaarlijke stukken.
1: Ja.
0: Dus het is goed om daar aandacht voor te vragen. Daarom delen jullie ook niet alleen de helm uit, maar jullie gaan ook de klas in samen met de intensivist.
1: Ja, dat klopt. Marcel Arias is eigenlijk voor ons ook de aanleiding geweest om daar om dit thema, op dit onderwerp als goed doel te kiezen. Het is voor de derde keer dat we dat doen. Hij werkt als intensivist in het MUMC Plus en komt daar dagelijks in aanraking met de problemen die ontstaan als mens.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld fietsongeluk hebben zonder helm. En wat ze eigenlijk mee willen geven is, ja, heel simpel, gebruik je kop, zet hem op. En dat geldt natuurlijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Je voorkomt er geen ongeluk door, maar wel heel veel ellende.
0: Ja, Marcel Arjen zit natuurlijk bijna dagelijks in deze verhalen. Hoe is het voor jou geweest om van hem te horen wat hij ziet?
1: Nou, heel eerlijk, hij is wel de aanleiding dat ik nu ook een helm draag tegenwoordig als ik fiets. En ook als ik een klein stukje fiets. Want als je die verhalen hoort en ziet welke impact het heeft, zelfs als je met lage snelheid gewoon op de grond terechtkomt, maar ongelukkig met je hoofd door een stoeprand valt, ja, dan ben je gauw overtuigd van dat het toch misschien beter is om je haar iets minder netjes te hebben onder een helm, maar wel een heel hoofd te houden.
0: Ja, lijkt me een goede actie, maar toch is het misschien de laatste keer.
1: Ja, dat, kijk, we zijn een serviceclub. We zoeken elk jaar naar lokale goede doelen waar we impact mee kunnen hebben. Dit is nu de derde keer dat we Trappen Verflappen doen. Die blijft bestaan. Maar we willen natuurlijk vooral aandacht vragen om veel impact te hebben nu, als het gaat om kinderen met fietshelmen. Als volgend jaar de wetgeving erdoor komt dat iedereen onder de 18 op een e-bike verplicht wordt om helm te dragen, denk ik dat we daar niet heel veel informatie en voorlichting hoeven te geven.
0: Mm-hmm.
1: Het zou best kunnen zijn dat we het nog een jaar doen, maar het zou ook kunnen zijn dat we wel een ander onderwerp gaan kiezen.
0: Ja,
1: maar
0: Trappen voor Flappen
1: blijft wel bestaan.
0: Blijft. Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk voor het goede doel, maar het is ook gewoon een mooie dag uit. Deelnemers die fietsen zo'n 40 kilometer langs bijzondere Limburgse locaties. Nou kom je zelf niet hier vandaan, Martin. En je hebt deze route, of in ieder geval al vaker met Trappen voor Flappen gefietst. Welke van die locaties springt jou nou het meeste aan of heeft jou verrast sinds je hier bent?
1: Ja. Nou ja, dit jaar bezoeken we de Volmolen, daar gaat de Miljoenenlijn. En dan komen we als laatste stop voor het einde komen bij de Kunrade Steengroeven. En eigenlijk moet ik zeggen, dat heeft wel mijn hart gestolen. Dat is een familiebedrijf die na ruim 40 jaar een gesloten steengroeven die weer geopend hebben. Om de unieke natuursteen die zo karakteristiek is in heel veel Limburgse monumentale gebouwen terug te brengen. Ja, dat vond ik wel heel fascinerend om daar rond te lopen en te horen met welke passie en welke vuur daar de eigenaar zijn voorlichting en toelichting geeft.
0: Een mooi doel en een lekkere dag naar buiten. Als mensen zich daar nog voor in willen schrijven, kan dat nog?
1: Jazeker. Het wordt prachtig weer, hebben ze mij beloofd. Dus je kunt je inschrijven bij www.trappenverflappen op limburgs.nl.
0: We zullen die ook plaatsen op l1.nl. Dankjewel, Martin. En veel succes en plezier zondag.
1: Dankjewel.

0: Shop Boys. Suburbia BL1 met zometeen natuurlijk ook weer een meezinger. Vrolijk, positief, meezingbaar door iedereen. En stik hem tenminste aan, vroeg. Zij past in het thema van gisteren. Toen woedde het uiteindelijk Carol Emerald en A Night Like This. Hij gaat lang niet meer goed en al gaan dit als metzinger. Dus voor een goede suggestie van Bea. En nu zou ik weer kennen met De Nacht. Maar ik dacht, nou, zo'n verrassing hoe het Nederlandse repertoire. Daar lust ik eigenlijk wel meer van. Dus ik lust nog wel een Nederlandse meezinger. Mocht Nederlandstalig, of niet, zolang het Nederlands product is, is het goed. Hoewel ze denkt, dat is volgens mij nog nooit een metzinger geweest. Maar hij huurt wel in het rijtje. Ik zit hem heel geer tegemoet komen via de L1-app.
1: Het die van het gemende show, hey, ben goed, regie.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
8: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Met dat ik een neurje ben met Kenny Loggins en Footloose, denk ik, man, wat heb ik die film al lang niet meer gezien? En de herfst leent zich dat toch perfect voor. Misschien gewoon hem nog eens op te zetten. Footloose, Who to Be, L1, met zometeen hier een metzinger. Zolang hij van Nederlandse bodem is, is ze van harte welkom. De opkinnig van Jo binnen Peter Koelewijn en Kom van dat dak af. Van Marlies, Dans je de hele nacht met mij, Karin Kent. Dit is een appje van Lisette.
1: Rian. En de metzinger van Nederlandse oorsprong, daar ga ik voor. Venus van Shocking Blue.
0: Oeh.
1: Oh jee.
0: Ook een hele goeie, dank je wel daarvoor. De appjes mogen nog binnenkomen. Hup, zijn kwartier, ze gaat dus pak dicht de tijd. In de tussentijd, gewoon vier van wie het nog pol. Ton Engels komt er zo meteen aan door Cat's Eye en Animal.

0: Een keukenmes waar zo'n 40 uur handwerk in zit en dat vervolgens zomaar wordt weggegeven. Messenmaker Jeroen Knippenberg uit Heidhuizen is als enige Nederlander geselecteerd voor een internationaal liefdadigheidsproject met 20 topmessenmakers van over de hele wereld. Ik heb Jeroen aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Wat voor mes is dat?
1: Ja, dat is wel een groot keukenmes, een groot koksmes. Helemaal met de hand gemaakt. En dan uit een heel bijzonder damaststaal eigenlijk. Wat er vooral heel fraai uitziet en ook heel goed snijdt.
0: Ja, je bent als enige Nederlander geselecteerd. Hoe kom je dan tussen die 20 messenmakers terecht? Word je daarvoor gevraagd of hoe gaat dat?
1: Ja, dat is inderdaad op uitnodiging. Dus dat is ook wel heel, heel bijzonder inderdaad. Dus ja, ik maak al even messen en ja. Ze kennen mijn werk en blijkbaar vonden ze het goed genoeg om mij dan te selecteren in die selecte groep.
0: Ja. Wat een compliment zeg.
1: Ja, dat is top, inderdaad.
0: Er wordt gewoon gesproken over de 20 van de beste messenmakers ter wereld.
1: Ja, ik wil zeggen, het is altijd spannend om dat zo te zeggen, maar het is inderdaad wel een bijzondere groep om tussen te staan.
0: Daarom zeg ik het even voor jou, Jeroen, dat is echt niet niks.
1: Dankjewel.
0: Ja, te gek. En een hele waardering, maar natuurlijk ook voor het goede doel. Nog heel even voor jou, wat maakt jouw mes voor dit project bijzonder ten opzichte van de messen die je normaal maakt?
1: Nou ja, op zich het leuke van het project is dat de materialen worden gesponsord. Dus dat is voor iedereen hetzelfde. En dan mag iedereen zijn eigen stijl eigenlijk op loslaten. Dus daardoor krijg je 20 best wel verschillende messen wel met dezelfde materialen. En dat is wel het unieke ook aan dit project. Dat je dan ieder zijn eigen handtekening eigenlijk weer terug ziet inderdaad.
0: Ja, en wat is voor jou jouw handtekening dan?
1: Ja, dat is denk ik een combinatie met de vormen, de lijnen, hoe het mes in de hand ligt, het niveau van afwerking. Dat zijn vaak wel dingen die wel herkenbaar zijn voor de liefhebber.
0: Mooi. En in oktober wordt het mes uiteindelijk verloot en gaat de opbrengst naar kinderen die het moeilijk hebben.
1: Ja, er is een Duitse goede doelenstichting Kinderlachen. En die doen van allerlei projecten voor hulpbehoevende kinderen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi om daar dan ook een flinke bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Ja, vorig jaar werd toch ruim zo'n 60.000 euro opgehaald.
1: Ja, dat is echt een enorm bedrag. Maar ik hoop dat we dit jaar dan nog flink overheen kunnen. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, en je zegt Kinderlachen organiseert projecten. Waar moet ik dan aan denken?
1: Volgens mij is het best wel divers. Ook wat ze aan hulp doen. Het kan echt gewoon spullen, hulpgoederen en zo voor kinderen zijn. Het kan ook gewoon onvergetelijke ervaringen zijn voor kinderen die ziek zijn. Dat is eigenlijk alles wel gericht op kinderen die ergens hulp kunnen gebruiken.
0: Mooi. Ja, dan weet je in ieder geval dat het goed terechtkomt. Die messen worden dus verloot. Hoe werkt dat precies?
1: Er kunnen tickets gekocht worden. Dus vanaf 19 oktober kan dat online. En dan is op 24 en 25 oktober is een grote messenbeurs in Oostenrijk. Daar zijn ook alle messen te zien. En ook daar kunnen loten gekocht worden. En dan daarna worden eigenlijk al die 20 messen worden dan verloot aan tussen de mensen die deel hebben genomen die loterij gekocht hebben.
0: Nog heel even en dan gaat dat dus van start. Laten we tegen die tijd nog eens contact hebben over hoe het gaat. Maar geniet nu vooral van de waardering. Ja, en van natuurlijk deze actie voor het goede doel.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: Jeroen, dankjewel. Jeroen Knippenberg was dat dus uit Heidhuizen. Een van de 20 beste messenmakers ter wereld. Jeroen, ik heb het nog een keer gezegd.
1: Dankjewel.

Een meezinger van Nederlandse bodem. Dat blijkt een fantastische categorie. Want wat heb ik toch goede metzinger gekregen in de app. Dankjewel daarvoor. Mooi was die tijd van Corrie Konings. Dat zegt, yo, dat kind jekerijnen met bleren. Het is moeilijk bescheiden te blijven, zegt Johan. Ik zie nog een metzinger Nederwiet van Doe Maar. Dat wil Marley herhuren. Even aan mijn moeder vragen van Bloem komt nog voorbij. Ik ben gegangen voor de suggestie van Danny. De vroeg een liedje aan voorzien collega Dirk. Hij zou graag op fietsen willen horen van Skik. Vind ik een goed idee. En lief dat ze dat voor hem regels. Maar hij mocht me nog appen huren, gebied niet. De meezinger van vandaag. Lekker even met fluiten.

0: Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Projectleider Roy Simons legt uit hoe ze werken.
9: Die camera's die kunnen 360 graden beeld detecteren. En als zij een brand detecteren, geven zij een melding aan een controlecentrum in Duitsland. En zij bekijken of zo'n melding verdacht is. En is dat het geval, dan gaat dat naar de meldkamer in Maastricht die de brandweer erop afstuurt.
8: En ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote natuurbranden verkleinen. Een bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in het Belgische Maasmechelen. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor richting België. En daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. Marechaussées konden hem kort daarna overmeesteren. Rijkswaterstaat voert in september en oktober op verschillende Limburgse snelwegen werkzaamheden uit. Daardoor zijn delen van onder meer de A73, de A67, A76, A79 en A2 s'nachts of in de weekenden afgesloten. Komend weekend begint dat al op de A73 richting Venlo, net buiten Limburg. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot zo'n 40 minuten. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt makkelijker naar zware wapens en extreem geweld gegrepen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de 3 landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge perioden kan de zon even doorbreken. En bij matige zuidwesten tot westenwind wordt het maximaal 23 graden.

Gisteren ging ik even de stad in en vurig het west, woedig aangesproken door een Fransman. En morgen op de kermis, een metalen kermis, een beetje zo, wie heet dat ook weer, steampunk. Zo, met van die roestalen bouwwerken, met vuur, met water, alles erop en eraan. Dat kan zomaar gebeuren als er nou het Schouwburgplein een heilig is. Want Cultura Nova is nog immer in volle gang. Tot en met zondag zijn er allerlei theatershows, theaterstukken. Het circus is daar. Er zijn voorstellingen hoe ze van kind genieten. Maar de kind is ook gewoon naar het plein gaan. En daar laagdrempelig genieten van of gewoon gaan te drinken. Of een optreden in de Spiegeltent dat gratis te bezoeken is. En meer Cultura Nova volgt ze ook via Cultura Nova TV, straks om 17:15 weer een nieuwe aflevering. En in de tussentijd ook alles te bekijken op L1 YouTube.

0: Smith en Root Regio.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Piaf is Truc, de musical over het turbulente leven van Edith Piaf, is natuurlijk een bijzondere plek voor Suzanne Zegers. De hoofdrol hadden te pakken en het leed al een stukje door van Jurebi, Omroep Max gisteren. En ik wil dit toch even met Lotte luisteren, want het is toch prachtig.

0: Wellig omdopen tot Live voor 12 met een opname uit ons live archief. Geniet nog en ik er met van Rowan Hesse samen met Los Lobos.
1: Linda Smit. Simone Kok.

0: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
1: Wow.
2: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
0: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
2: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrachtwagen met dierlijke mest is vanochtend op de N280 bij Roermond deels leeggelopen na een noodstop. De georganiseerde criminaliteit lijkt gewelddadiger te worden, zegt de Maastrichtse criminoloog. En automobilisten moeten dit najaar rekening houden met veel afsluitingen op de Limburgse snelwegen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
14: Koekoek.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
16: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
16: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Een human, zo laag wie hem kom ik niet, maar ik wil graag mijn best doen. BL1. Een hele goedemiddag. Dit is het Limburgse nieuws van deze donderdag 3 september. Maarten, ik hoorde het vanochtend al in de auto, maar er kwam zoveel informatie voorbij dat ik dacht, misschien moeten we het er nog eens over hebben. Als je in de auto stapt, deze of komende maand in Limburg, dan moet je niet op de automatische piloot rijden. Want de Rijkswaterstaat begint aan een flinke onderhoudsronde.
1: Dat klopt inderdaad. Het gaat bijna over alle snelwegen in onze provincie. Komende anderhalve maand zijn er afsluitingen op zo ongeveer het complete Limburgse wegennet. De A2 hebben we het dan over. De A67, A73, A76 en de A79. Het is vooral 's nachts en in de weekenden. Dus dat is misschien
0: dat scheelt,
1: van pleister op de wonden.
0: Ja, en het begint dit weekend net buiten Limburg.
1: Ja, inderdaad. De A73 richting Venlo. Die gaat aan de Gelderse kant dicht. Tussen Rijkenvoort, het knooppunt en Vierlingsbeek. Vanaf vrijdagavond, morgen dus, 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Dus wie vanuit het noorden dan Limburg binnen wil, krijgt dan wel meteen de eerste afsluiting voor zijn kiezen.
0: Ja, dan begint het. Dan komt de A67.
1: Ja, dat is maandag en dinsdagnacht. Die gaat dan tussen Eindhoven en Panningen dicht richting Venlo. En dan woensdagnacht de andere kant op, dus richting Eindhoven. Dat zijn dus alleen maar nachtafsluitingen van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.
0: Ja, nou de rest is wat later. De A73 krijgt nog behoorlijk wat aandacht. Zuid-Limburg ontspringt de dans ook niet. En nee. De A2?
1: Ja, de A2, daar zijn ze natuurlijk al druk bezig, hè, met de verbreding. Dat is al een paar jaar aan de gang. Vanaf donderdag 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober gaat die helemaal dicht. Vanwege die verbreding. En dat gebeurt dan tussen het Vonderen en knooppunt Kerensheide. De weg wordt daar uiteindelijk met 3 volwaardige rijstroken uitgevoerd. En daar komt ook nog een vluchtstrook bij. Dus dat betekent wel dat je bijvoorbeeld vanaf donderdag richting het weekend al niet meer over die A2 kan rijden.
0: Ja, precies.
1: Voor de vrijdag vooral dan heel belangrijk.
0: Dat
1: en dan
0: worden,
1: over 9 oktober vooral.
0: Is dat al herfstvakantie?
1: Nee, dat is nog niet herfstvakantie, die is later.
0: Ja, dus dat wordt druk daar, ja. De A79, die sluit het onderhoudsseizoen af, kortom. Nou, bijna op iedere plek waar je komt gaat het ergens deze maanden wel gebeuren. Wat is nou de belangrijkste tip?
1: Ja, dat weet je eigenlijk allemaal wel een beetje, hè. Hou de site van A naar B in de gaten. Check die eventjes van tevoren. En gelukkig zijn die werkzaamheden dus vooral 's nachts of in het weekend. Dus lang niet iedereen krijgt ermee te maken. Maar goed, kom je er toch, dan moet je even checken, want het kan je een hele lange opleiding besparen.
0: Ja, en wat doe jij om rustig te blijven in het verkeer?
1: Meegaan met de flow.
0: Je hebt er niet zo last van?
1: Nee.
0: Je zit je niet zo op te winnen.
1: Ik vertrek altijd op tijd.
0: Kijk, dat is het. Ja. Ietsje eerder vertrekken. Dat is de beste tip. En van A naar B te checken. De rest van de informatie vind je ook terug in de app van L1 Nieuws. Dit is Desiree en live.

0: Muziek uit IJsselstein van Koon, bitterballen en champagne. Would be L1. Een tuin die ook prettig bliet als ze ouderweers of minder mobiel is. Daar hoeft helemaal niet gans vol tegels te liggen. Bij het huis van morgen in Kapel zijn 3 voorbeeldtuinen aangelegd die groen, onderhoudsvriendelijk en toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. En soms zit de oplossing al in een paar slimme aanpassingen. Dat zegt Wim Gromme van het Huis van Morgen.
1: We hebben hier een, zoals we dat noemen, een 3-fase-tuin aan laten leggen. Waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren. We hebben tegels hergebruikt. Er zit een wateropvangbassin onder. En dat water wordt weer verdeeld over de planten die aanwezig zijn. En mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen. Er is rekening gehouden met bepaalde beperkingen in het meubilair. En er schijnt vandaag niet de zon, dus het zonnescherm is vandaag weggehaald.
0: Ja, bezoekers kregen uitleg over toepassingen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan langer zelfstandig toewonen.
1: Het gaat hartstikke goed. Onze partners die zijn enthousiast en dan staan er enkele op het punt om partner te worden. En we doen vrij veel presentaties op locatie en we zien ook dat het aantal bezoeken, huisbezoeken, aan het toenemen is. Vandaar ook dat we nog steeds op zoek zijn naar ook vrijwilligers die een rondleiding kunnen houden voor bepaalde doelgroepen.
0: De opening van de tuinen bij het Huis van Morgen in Panningen is volgende week zondag 13 september.

0: Marillion, you're gone. BL1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het Cryptospel.
0: Cryptische omschrijving brengt ons nog 1 plaats in Limburg. Kaarsjes voor de kasteeltuinen Arsen zijn nog eenmaal vuur dicht als ze het goede antwoord apps. Ja, daar maak ze er kans op, hè. Meer lui appen, maar ik immers willekeurig uitzoeken. Ik kan gewoon niks aan doen. Deze is denk ik zo goed te doen dat ik verwacht dat mijn inbox vol gaat stromen. Je kumper. Niet stiekem vooruitlezen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
7: Het is 12:30, het L1 nieuws. Sorry van Paul Verstegen.
8: Goedemiddag, Rian. De ouders van de op 17-jarige leeftijd overleden Milou Verhoof krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad op de euthanasie van hun dochter. Dat is door de rechter bepaald. De ouders willen weten welke artsen deze brief naar justitie hebben gestuurd. Ze vinden dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter, die euthanasie kreeg na jaren uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wil Recco is overleden. Recco had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends. Voor L1 maakte hij radio- en tv-programma's over koken. Een vrachtwagen is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging de lading via de klep naar buiten. De mest zat vervolgens over de hele voorkant van de vrachtwagen en het wegdek. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken op die plek. Nederland, België en Duitsland gaan intensiever samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. In onze provincie komen onder andere 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet het nat houden van natuur bij droogte en begrazing het risico op grote branden verkleinen. Deze zomer ging als gevolg van branden in de grensregio een gebied van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Het weer, veel bewolking, soms wat regen of motregen, geleidelijk een beetje drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden.

Niet stiekem vooruit lezen, dat is de opgave in het routespel. Maar over welke plaats in Limburg geeft dat? Appjes komen binnen, sommige gokjes. Ik zie een Karel, die gokt Valkenburg. Gertie denkt nog aan Nut. Remeng, zegt Karen, want iemand die zijn mond roert...

0: Moet toegeven, ik heb het wel eens gedaan. Stiekem vooruitlezen. Dat ze denken, ze wil het gewoon even weten. Is het de moeite waard om nog al deze uren in dit boek te steken? Meestal heb ik het dan toch nog wel uitgelezen. Soms dacht ik dan, nou weet ze wat. Dit hoeft niet meer. En dan is het toch wel fijn dat ze aan het volgende boek kunnen beginnen. Ik ben niet zo goed in lezen in meerdere boeken tegelijkertijd. Maar dat allemaal terzijde. Dit gaat over het routespel. Cryptische omschrijving gaat over een plaats in Limburg. Niet stiekem vooruitlezen is een van die plaatsen. Ik heb Venray binnengekregen. Maastricht wordt niet. Ja, zit Tom. Als het Maastricht niet is, dan moet het mij al zijn. Valkenburg heb ik volgens mij al genoemd. Sint-Odilienberg, dat dacht Rini nog. Omdat het boek van Connie Palme is uitgekomen. Heidse wordt nog genoemd. In het kader van de week van lezen en schrijven volgende week. Maar dat wordt het allemaal niet. Het goede antwoord heb ik ook heel veel binnengekregen. Dus ik pluk willekeurig in mijn store uit. En dat is vandaag Nelly.
1: Is het misschien boekend? Groetjes, Nelly.
0: Nelly, dankjewel voor die audio-appje. Boekend wordt inderdaad het goede antwoord. Niet stiekem vooruitlezen in het einde van het boek. Zo simpel kan het soms zijn. Zo ingewikkeld wordt het morgen misschien weer. Dat kreeg ik nog niet verklappen. Maar wel dat die kaarten voor de kasteeltuin naar Arsen die kant op komen, Nelly. Dat gewoon nog in orde maken. Morgen dus een nieuwe opgave in het routespel. Straks bij L1 Vandaag nog kans op kaarten voor de kermis in Weert.

Family is ook binnen het einde van Root Regio. Zometeen hier het happen met Stefan. En het eerste liedje herkent ze misschien en ze geeft het refrein vertaal in het dialect. Ik zit hier beneden, maar hey, doe kent ze me niet zijn. Ik ben best wel onzichtbaar, de veel sneed dat echter ben. Dat en meer komt er zometeen aan.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De ouders van de 17-jarige Milou die euthanasie pleegde wegens uitzichtloos psychisch lijden, krijgen de brief te zien die 14 artsen 2 jaar geleden naar de justitie hebben gestuurd. Daarin wordt gesuggereerd dat de ouders hun dochter in haar keuze voor euthanasie hebben beïnvloed. Een vrachtwagen met dierlijke mest is vanochtend op de N280 bij Roermond deels leeggelopen na een noodstop. Een chefkok Wiel Rekko van het Maastrichtse restaurant Magnifique is overleden. Hij presenteerde jarenlang kookprogramma's bij L1.
7: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Hits. Humor. Dit

Sam Fender, Olivia Dean en Remy Yen. Van harte welkom op deze donderdagmiddag. Een nieuwe episode van Hittappen. Stephanie, aangenaam. Het is de dag dat Rijkswaterstaat gaat beginnen met een nieuwe ronde wegwerkzaamheden op de Limburgse snelwegen. Ja, wil je weten wanneer en welke A-wegen in Limburg worden afgesloten? Navigeer dan richting l1nieuws.nl of in Dine Bokstash. Even veulen, ja, daar zit hij. De L1-nieuws-app. Het is Hittappen, van harte welkom. Het strakke de groeten spelers uit eigen provincie, waar achter de schermen de taakverdeling glashelder is. Eerst Marshmallow Moonshine. Dit is Toos B. Alleen.

Hey, even heel benieuwd, hè? Wat is de taakverdeling bij dichttoes? Ja, bij mij zondag poetsdag, standaard. Bij Lucas en Steve Vreugde wordt de taakverdeling ook glashelder. Lucas de zakelijke kant en Steven de social media. Ja, gelukkig zitten deze mannen nog regelmatig in de studio om hits te brouwen. Een van die wapenfeiten is Letters BLA.

0: Het is Paul hier met het belangrijkste Limburgse nieuws en de zanger die ongeveer al een ergens een 2000, laten we zeggen, nu in de 50 leeft met al die gadgets van hem.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De ouders van de op 17-jarige leeftijd overleden Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad op de euthanasie van hun dochter. Dat is door de rechter bepaald. De ouders willen weten welke artsen deze brief naar justitie hebben gestuurd. Ze vinden dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter, die euthanasie kreeg na jaren uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wiel Recco is overleden. Recco had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends. Voor L1 maakte hij radio- en tv-programma's over koken. Een vrachtwagen is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging de lading via de klep naar buiten. De mest zat vervolgens over de hele voorkant van de auto en op het wegdek. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken rond die plek. Nederland, België en Duitsland gaan intensiever samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. In onze provincie komen onder andere 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet het nat houden van natuur bij droogte en begrazing het risico op grote branden verkleinen. Deze zomer ging als gevolg van brand in de grensregio een gebied van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Na een wilde achtervolging gisteren nacht heeft de marechaussee in Maasmechelen een Duitse autobestuurder aangehouden. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor richting België. Tijdens de achtervolging zijn snelheden van zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. Kort daarna kon hij worden aangehouden. Het weer, veel bewolking, soms wat regen of motregen, geleidelijk een beetje drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden.

Gadget Freak, Stevie Wonder en True to Your Heart. Ja, deze man die had volgens mij al de smartphone waarvoor Snake op kennis spelen. Je weet ze wel, dat ding met die slang. Visionair met zijn vooruitziende blik, hè. Daar Stefke Mirakel. Dit is L1 met de hit van Ella Langley en Juice in Texas.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie pleegde wegens uitzichtloos psychisch lijden, krijgen de brief te zien die 14 artsen 2 jaar geleden naar justitie hebben gestuurd. Daarin wordt gesuggereerd dat de ouders hun dochter in haar keuze voor euthanasie hebben beïnvloed. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding zo snel mogelijk heropening afdwingen. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten wegens drugshandel in het theehuis. En chefkok Wiel Rekko van het Maastrichtse restaurant Magnifique is op 61-jarige leeftijd overleden en presenteerde jarenlang kookprogramma's bij L1.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20.
11: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

Zonnebrillen op, geneten van deze dikke urban classic. Coolio en Gangsta's Paradise. Ja, voor de vorm heb ik net even mijn trui aangetrokken. En ook omdat het een beetje koud wordt in de studio natuurlijk. Hey, de reden dat de overleden Hans Lutgens niet drumde op Mississippi is dat hij, let op, tafelvoetbal belangrijker vond dan het repeteren met de band. Het complete verhaal zeker de moeite waard. Check je op de site van ons, hè. LENieuws.nl.

Best ook een beetje gespannen. Wat Max Verstappen gaat doen? Ja, dit weekend hè, de race op Monza. Een van de klassiekers op de kalender. Oftewel de Grand Prix van Italië. Alle info over Max Verstappen hè, te vinden via de site l1news.nl.

0: thing. Weet je wat ik echt lelijk vind? Dat zijn die AI-gegenereerde posters. Ik vind het echt zo lelijk. De man die er ook echt helemaal niks meer had, die hoor je zo meteen in de hithappen.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien... waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad... op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven... Ze vinden namelijk dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd... van het beïnvloeden van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen... wegens ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws... na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen... dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten... in verband met de daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis... tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Na een kort ziekbed is chef-kok Wiel Rekko overleden. Rekko had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends... en maakte voor L1 radio- en tv-programma's over koken. Wiel Rekko was 61 jaar... Een vrachtwagen is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond... bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging zijn lading mest via de klep naar buiten. De poep zat vervolgens over de hele voorkant van de vrachtwagen en over de weg. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken op de N280 bij Roermond. Het weer, veel bewolking, soms wat regen of motregen... geleidelijk een beetje drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden.

studeerde grafische vormgeving en communicatie. Moet helemaal niks hebben van alle AI-gegenereerde posters. Jode Metri Games en Jimmetier en muziek uit eigen provincie van Roger Villevoix. Hey, welkom donderdagmiddag. Dit is L1 met Another and Talk to You.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie pleegde wegens uitzichtloos psychisch lijden, krijgen de brief te zien die 14 artsen 2 jaar geleden naar justitie hebben gestuurd. Daarin wordt gesuggereerd dat de ouders hun dochter in haar keuze voor euthanasie hebben beïnvloed. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding zo snel mogelijk heropening afdwingen. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten wegens drugshandel in het theehuis. En chefkok Wiel Rekko van het Maastrichtse restaurant Magnifique is op 61-jarige leeftijd overleden en presenteerde jarenlang kookprogramma's bij L1.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken, en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
14: Wow.
15: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
13: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
15: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
16: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
17: Liefde voor Limburg.
18: Hits.

Deze classic hebben we vooral lang niet meer gehuurd. Als eens, dit is L1 Hittappen. Rijkswaterstaat begint binnenkort met een nieuwe ronde wegwerkzaamheden. Wil je weten waar en wanneer en welke A-wegen in Limburg worden afgesloten? Check de site van ons, L1nieuws.nl. Het is Hittappen, een hele goede middag met de Bouwzaak.

0: Verstappen, de man die meer tank dan cd-bonnetjes aflevert bij de boekhouder. En een nieuwe ronde van het Limburgse Terken.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Goedemiddag, het LA Nieuws. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor uitbuiting van een minderjarig meisje en handel in drugs is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. De Hongaarse rechtbank veroordeelde hem ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en naar nu blijkt ondergedoken in Nederland. De man zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten in verband met de daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat zij invloed hebben gehad op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven. Ze vinden namelijk dat zij door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van beïnvloeding van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen wegens ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wiel Rekko is overleden. Rekko maakte voor L1 een groot aantal jaren kookprogramma's. Hij was 61 jaar. Het weer, veel bewolking, soms een regenbui of motregen. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden. Op het einde van de avond is het nog bijna 20 graden.

0: goed bezitter en liefhebber van sportwagens. Afrojack hoorde je Give Me Everything Tonight. En Mel C, Never Be The Same Again. Hey, kijk eens even op de klok.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Jester Gunfer met een nieuwe ronde. Zometeen Bart Storken, kijk maar zelf. En Ivana Oet-Brunsum. Dit is volgende.

0: Antoon. En hallo, dat zeg ik tegen Rian. Zometeen L1 Vandaag, inclusief een nieuwe ronde in de Neutquiz. Have fun.
1: Even met de jokes, download de L1-app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren omdat ze meerdere keren onder invloed aan het werk was. Een voortvluchtige Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs is opgepakt in Sittard. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding zo snel mogelijk heropening afdwingen. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten wegens drugshandel in het theehuis.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Coco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Elton John, Still Going Strong. Alleen tegenwoordig klinkt het zo, of zo. Up till ten. Een beetje alsof het de grote tengen had.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Maak ook op de leeftijd. Laat hem lekker rennen. Is allemaal geen probleem. Welkom L1 Vandaag. Het is 3 september. Een bijzonder ongevalletje op de N280 bij Remung. Een vrachtwagen had toen een noodstop gemaakt. En is daarbij bedolven onder dierlijke poep. Een vrachtwagen met poep dus.
2: De bel ging, ik deed open en een man die vertelde een verhaal over zelfpratende vrachtwagens. Vermoedelijk een babbeltruc.
0: We worden nu allemaal gegangen. Een autobestuurder Vuurhem stopte plotseling via het verkeerslicht, vlak voor de snelweg A73. En de vrachtwagenbestuurder moest ook vol in de rem. Doordurig klotste die ganse lading met poep tegen de klep aan. En dat belandde over de auto heen op het asfalt. En dan had ze natuurlijk door een puin op.
2: Er komt trouwens ook een film over die vrachtwagens. Ik heb de trailer al gezien.
0: Ja, en dan is dit vandaag weer op de eigenaar van Theehuis Maritja in Maastricht. Zo snel mogelijk weer open wil. Stong met de gemeente voor de rechter. Die willen dat de touw bleed. Daar is door drugs gevangen en overluid ging het om XTC. Voor gaan beginnen, Elling Vandaag. Dit

0: Rihanna en Jay-Z en Umbrella L1 vandaag. Sinds vorige maand is vrijwel al het consumentenvuurwerk verboden. En mensen kunnen hun vuurwerkvoorraad tot 10 oktober naar een speciale inleverbus brengen. Die reist door het hele land. En onze Dave dook eens in het vuurwerk en houden er zelf nog nooit meer wie 15 euro aan de hoed gegoven.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het Nederlandse vuurwerkbeleid betreft een geheel aan wetten, regels en bestuurlijke keuzes die het bezit, de verkoop en het afsteken van vuurwerk in Nederland reguleren. Met name rond de jaarwisseling.
3: Dan werd er overal tot diep in de nacht vuurwerk afgestoken.
2: Historisch gezien was het uitgangspunt dat consumenten zelf vuurwerk mochten kopen en afsteken rond de jaarwisseling. Dit beleid kwam in de loop van de decennia steeds meer onder druk te staan. De discussie over een verbod op consumentenvuurwerk in Nederland speelt al decennia lang.
4: Veel plaatsen vonden onregelmatigheden plaats.
2: En draait hoofdzakelijk om de afweging tussen traditie en publieke veiligheid.
5: Voor de honden, voor de paarden, voor de mensen, voor de poes.
2: Voorstanders wijzen op letsel, schade, verstoring van de openbare orde en milieubelasting.
6: De kruistocht begonnen tegen consumentenvuurwerk.
2: Terwijl tegenstanders het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling beschouwen als een culturele traditie en stellen dat de problemen vooral samenhangen met illegaal vuurwerk en onvoldoende handhaving.
7: Het is het einde van de tijd.
2: Uit opinieonderzoek blijkt dat het draagvlak voor beperkingen of een verbod in de loop der tijd is toegenomen.
8: Knallen!

Marian Skip Marley en Chain to the Rhythm bij L1. 3-4, natuurlijk hartstikke veel muziek uit Limburg. En in veel gevallen is die in het Limburgs ook, in een van de verschillende dialecten. Prima. En maar vooral nog ruimbaan voor muziek uit Limburg. Was ze eigenlijk niet van huis dat ze uit Limburg kunnen. Herinner ze zich Bart Vonken nog? Het is van lang geleden, van Chaotic. Ook zo'n soort talentenjacht op televisie. En hier komen we de Landgraaf. Dus Roet erin, Sita en zo. Die periode worden een beetje. En verhand Stephanie Struik, Stevie N. En die groeide op in Rochel, in Midden-Limburg. En met die dan samen gaan zingen. Ja, Kumboot Limburg. Ik kan rustig concluderen, maar de huis het net. Dit is meer van mezelf.

One Republic en Sunshine in L1 vandaag. Waarvoor zometeen weer probleemloos de grenzen u versterken. In het hart van de regio gesitueerd. Kossenstad ging enkele meuten. Het grensgevalletje komt eraan. En zometeen hij, och, het Limburgse neus.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Net 4:30 geweest. Dit is het LA Nieuws. Dat hoor je van Paul Verstegen. Hi Paul.
7: Dag Ruud. In Weert is het kunstwerk Groei, beter bekend als De Uien, gestolen. Het werk van kunstenaar Piet Killaars was jarenlang gezichtsbepalend op de markt in Weert. Uit camerabeelden blijkt dat het medio augustus is gestolen van de gemeentewerf, waar het lag om te worden schoongemaakt. De gemeente Weert heeft aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren vanwege drankmisbruik. Dat heeft de Raad van Discipline bepaald. De vrouw was meerdere keren onder invloed van alcohol terwijl ze aan het werk was. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. De Hongaarse rechtbank veroordeelde hem ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en naar nu blijkt ondergedoken in Nederland. De man zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. Het nieuwe beeldmerk van de gemeente Venlo is in de prijzen gevallen. Het beeldmerk krijgt de Red Dot Award, een internationale onderscheiding op het gebied van beeldmerken en communicatie. Venlo gebruikt het nieuwe logo sinds december vorig jaar. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten in verband met daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En chefkok Wiel Recco is overleden. Recco maakte voor L1 een groot aantal jaren kookprogramma's. Hij was 61 jaar.
6: Ja, dankjewel Paul.
8: Lekker zonken, lekker windje, lekker werken.
6: Dan toch je groeten vroeg.
8: Lekker dansen door het leven.
6: Vroeg in september kennen we vanochtend nog misschien een beetje boe te zitten, Paul.
7: Jazeker, dat kind hartstikke goed. Het is warm, het is wel een beetje drukkend warm. Niet lekker warm. Maar wat zou het? Hè? De kind is gewoon boe te zitten.
6: Ja.
7: Af en toe kind misschien nog heen en daar een druppeke vallen. Misschien een heel klein beuken. Maar over het algemeen bleef het druk. Vannacht werd het get kouder, maar dat is echt maar een paar graden. Dus ook vannacht kind ze nog nageneten van de zomer. En morgen ziet het er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Dat wil zeggen, dit is een beetje droog. Af en toe gaat zon, af en toe een beuken, af en toe gaat motregen. En get warmer dan vandaag, 23 tot 24 graden. En ook, dan is het drukkend warm.
6: Paul, dankjewel, tot straks.

0: Junior Senior. And Move Your Feet. Bij L1, de regionale omroep van Limburg. En Limburg Lek, het hart van Europa. Het hart van de regio. Want in de Katzensprung, daar zit ze bij Belg. En in Engstreupgaas, daar zit ze alweer in Duitsland. Kijk maar wat ze gestenken, kijk maar wat ze boodschappen doen. Wat hamfert toch heerlijk. En wat stellen die grenzen dan relatief weinig vuur. En het geldt muzikaal gezien al gans. Daarom is dit het grensgevalletje bij L1 vandaag. Pak die de telefoon erbij, 0681-452-500. Voor een keuzeplaat. De kent kezen uit een leedje uit Duitsland, een leedje uit Belg of een leedje uit ons eigen Limburg. En het bepalen van het eind van het jaar had het überhaupt het uitgemaakt wordt vandaan komt, zijn voor echt internationaal ingesteld. Dit zijn de keuzes van u. Voor het grensgevalletje. Als het goed is, gaat het dan lopen.
1: Ja. Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, laat het maar eens even weten via de app 0684-1-5-2-5-0. Werd het nummer 1 uit Belgisch Clouseau? En laat me nu toch niet alleen. Werd het uit Limburg nummer 2 Schraag Peetjes en de 2 Eindzamen? Of werd het van Tuts en wat rij de Heuner met Ohne Dich? App maar. 10 keuze voor het grensgevalletje.

0: Beep, beep, beep, beep. Yeah, Justin Bieber en Daisies.
1: L1 vandaag.
0: Ah, het is weer een bomvol evenement, een weekend in onze provincie. Zo is er Viva Classic Live in Venlo. Maar net zoals andere jongeren op de markt hoor. Ducht de renovatie van het stadhuis voor hoe het ganse evenement Noord-Juliana-park waar ook nog eens veel meer lui terecht kennen. Het is dus een grotere productie en daarom kreeg bedenker Zef Tisse tijdens de vuurbereidingen hulp van zijn dochter, van Loepie.
2: Grappig is eigenlijk dat als het stadhuis niet in de steiger was gekomen, hadden we waarschijnlijk de durf niet gehad. En nu kom je hier terecht en denk je, hé, wat gaaf, er gaat gewoon eigenlijk weer een nieuwe wereld voor ons open.
3: We lopen nu de food area in. Hier ontvangen we dadelijk voor het concert van ongeveer 5 tot 8 uur heel veel gasten. Wel geteld zo'n 2000.
2: En ja, uiteindelijk kwam zij zelf met het idee van, pap, ik wil eigenlijk wel mee gaan helpen. En ik heb altijd tegen Lita gezegd, ik zou zo graag willen dat zij dit ging doen. Want er iets in mij had gewoon dat gevoel van, zij is degene die dat moet doen. Dat geeft me rust, geeft me vertrouwen.
3: Ik ben natuurlijk altijd al opgegroeid met Viva Classic. Vanaf 2012 doen we dit al. Dus ik weet eigenlijk achter de schermen al heel veel wat er gebeurde en wat er gedaan moest worden. Omdat het gewoon aan de keukentafel altijd besproken werd.
2: Dus ik ben gewoon Sef, zij is gewoon Loepie, zo spreken we elkaar ook aan. En als je het met dingen niet met elkaar eens bent, dat kan. Hè? Maar dan gewoon in een goed gesprek en ook in een stevig gesprek.
3: Als er iets is, zeggen we het ook gewoon tegen elkaar. En we werken heel goed met elkaar. We vullen elkaar aan waar het nodig is en het werkt perfect.
0: Ja, morgenavond en zaterdagavond in het Julianenpark in Venlo dus. Viva Classic Live.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, werd het Clouseau, werd het Schaapetjes of werd het de Heunig?
2: Mensen, een keuze song van mij aanstaan, moet ik natuurlijk als keuze liefhebber. Ook gewoon van de Heunig met Ohne dich, jede dich.
1: Ja, dankjewel voor het doorgeven, Frans. Maar ook een flink aantal keer Clouseau kreeg ik binnen. Dat valt me gaan het tegen. En Willy denkt dan weer aan Schaapetjes. Ja, laat het maar gauw even weten. Clouseau, werd het de Heunig of werd het Schaapetjes?

0: Robert Miles. Een beetje de synthesizers en de beats en zo over one-on-one. Maar het wordt allemaal ingezongen door Maria Naylor. Bij L1 Vandaag is er een gans democratisch proces in het grensgevalletje.
1: De hemel, jong. Alles.
0: Dank voor de aanvraag, Wim. Eens even kieken. We moeten natuurlijk gewoon tellen, Els. Zeg maar, wat wil ze huren?
2: Hoi, met Elske.
0: Ja.
2: Ik had Geert Clouseau.
0: Ja.
2: Gehoord.
0: Oké. Okay. En dan nog een appje van Ria, even kieken.
3: Ik van Clouseau. Doe het niet tegen mij. Ja. Zo'n leuk pleitje. En goede uitzending. Doei, doei.
0: Ja, en we hebben dan gewoon te tellen. Dan moeten we voor de overwinning toch zeer democratisch schenken aan onze vriend Oud-Belge. Clouseau had de meeste stemmen. Dank u voor het appen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
1: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het jarenlang voor de markt van Weert gezichtsbepalende kunstwerk De Uien is gestolen. Camerabeelden is te zien dat het werk is meegenomen van de gemeentewerf, waar het lag voor een schoonmaakbeurt. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren, omdat ze meerdere keren onder invloed aan het werk was. En een voortvluchtige Hongaar, die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs, is opgepakt in Sittard.
10: Dit is L1, met het nieuws van 5 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden.
12: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
13: Oh.
12: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Psychotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
16: Met onze chocolade.
17: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
18: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
19: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
20: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
21: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Daryl Hall en John Oates en Adult Education.
1: L1 vandaag.
0: Om 9 minuten over 5. Op deze donderdag 3 september is dit toch treurig nieuws. Want lokale politici krijgen nog altijd veel te maken met bedreiging en intimidatie. Volgens Stichting Voor Ons Nederland heeft dat grote gevolgen voor de democratie. De stichting die startte daarom een landelijke campagne en roept Nederlanders op om zich uit te spreken tegen bedreigingen van politici. Ook werd er door Tim Snijkers van de gemeente Maasgouw heeft met bedreigingen te maken.
2: Dicht van alles naar die kop te slingeren eigenlijk. Om die punt duidelijk te maken. Wat dan toch vrij intimiderend is.
3: Ik haat ze ook.
4: Ja, waarom?
3: Omdat dat allemaal kakkerlakken zijn.
5: Ja, dan hoef ik het niet helemaal eens te zien met de politiek. Maar om dan meteen bedreigingen te gaan uiten tegen iemand, dat vind ik een beetje belachelijk.
3: Verkiezingen, mooie praatjes. En de verkiezingen zijn afgelopen. En het rattenhol dat sluit zich weer af.
2: Zien we dat er toch steeds meer bedreigingen en haatreacties komen richting bestuurders. Maar het gebeurt gewoon ook op lokale schaal. En daarom is het goed om dat breed toe te dragen.
6: Pleeg zelfmoord alsjeblieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
7: Je gaat achter de computer en neem een stuurtig dan. Hè. Dat is makkelijk. Durven ze dan. Hè.
4: Wat lees je dan op Facebook?
5: Ik maak je kapot en je bent niks waard.
2: En wat enorm heel erg toegenomen is, het aantal fake accounts, hè, anonieme accounts op social media. We kregen mails waarin vleeselijke termen staan over wat ze eigenlijk best.
8: Ik zal nooit geweld tegen iemand gebruiken, ik ben een rustig mens.
5: Ik kan het niet eens zien met u, maar elkaars mening respecteren. Ik denk dat we vandaar eens mee beginnen met elkaar, dat de wereld een stuk mooier wordt.
9: Ik zou echt Limburg ongeveer als dé provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt.
1: L1 vandaag.

0: L1 Vandaag en Heatwaves. Net kwart op vijf geweer.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, en Vincent Neus een beetje gevolg had, dan kent ze zichzelf misschien wel belonen met een fraaie prijs. Wat heet voor hand VIP-tickets voor de Wierter Kermis? Dat is een beetje de grootste van Zuid-Nederland, hè? Pas op even. Dat is echt serieus, hoor. En daar kan ze een chique dag beleven, dus even goed loesteren. Zo'n beetje alle Limburgse snelwegen die gaan dit najaar op de schop.
2: Een afsluiting wordt al een jaar van tevoren ingepland, zodat we de tijd hebben voor afstemming met de betrokken partijen, zoals de aannemers, de gemeentes en de grote bedrijven. We plannen de afsluitingen het liefst op verkeersluwe momenten, zoals 's nachts of in het weekend. Zo kunnen we de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperken.
0: Ja, ze doen hun best om inderdaad de hinder te beperken, maar er is een ganse hoop werk te doen en echt overal werd gewerkt. De vraag in deze editie van de LA Nieuwsquiz: welke snelweg in onze provincie is dit jaar als laatste aan de buurt? Dat is de vraag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app

Een kleine Limburgse touch aan dit liedje. Matt Simons, een catch and release. Tot zover niks aan de hand. Maar de versie die je hoort, de remix, is gemaakt door Deep End. En dat zijn jongens uit Roermond. Je hoorde het bij alleen vandaag.

Nou, veel country in de hitlijst tegenwoordig. Ella Langley is dit in Choose in Texas. En dan zal ze zien dat ook nog Dolly Parton ligt ertussen uitbiedt. Ik denk dat de hype nog wel even aanhult. Kijk even naar Dave in de andere ruimte. Vinden we dat erg? Nee, totaal niet. Oké. Okay.

0: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 17:30 geweest, het LA Nieuws hoor je van Paul Versteegen. Hi Paul.
2: Dag Ruud. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. Sinds zijn veroordeling in Hongarije zo'n jaar geleden was de man op de vlucht. Hij wordt overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren vanwege drankmisbruik. Dat heeft de Raad voor Discipline bepaald. De vrouw was meerdere keren onder invloed van alcohol terwijl ze aan het werk was. De stichting Wigwam heeft vandaag 5000 euro gekregen om het afgebrande vakantieverblijf in Heel voor jongeren met een beperking opnieuw in te richten. Het bedrag kreeg de stichting cadeau van Chas Patat, een fietstocht voor goede doelen in Limburg. In totaal is 25.000 euro nodig. In april ging het spiksplinternieuwe vakantieverblijf in vlammen op, enkele dagen na de opening. De brand was aangestoken. Eind oktober, begin november wordt begonnen met de bouw van een nieuw vakantieverblijf. In Weert is het kunstwerk Groei, beter bekend als De Uien, gestolen. Het werk van kunstenaar Piet Killaars was jarenlang gezichtsbepalend op de markt in Weert. Uit camerabeelden blijkt dat het medio augustus is gestolen van de gemeentewerf waar het lag om te worden schoongemaakt. De gemeente Weert heeft aangifte gedaan van de diefstal. Het nieuwe beeldmerk van de gemeente Venlo is in de prijzen gevallen. Het beeldmerk krijgt de Red Dot Award, een internationale onderscheiding op het gebied van beeldmerken en communicatie. Venlo gebruikt het nieuwe logo sinds december vorig jaar.
3: Lekker zonnetje, lekker windje, lekker weerke.
1: Ja.
3: Lekker dansen door het leven.
1: Nu wil ik tegen het gras net voor de veuten wegmieren, Paul. Maar volgens mij is het zacht en wisselvallig.
2: Ja, zo is het best wel kunnen omschrijven. Maar dat neemt niet weg dat ze lekker boetekind zitten.
1: Heerlijk.
2: Af en toe een druppel, nou ja, dat is altijd goed voor het gras. Als het over gras wegmijen hebt. Het wordt ongeveer 20 graden en dat is het nog tot laat in de avond. Wat is er toch leuker dan dat?
1: Heerlijk.
2: Dus we kunnen boete zitten of op het balkon. En morgen gebeurt ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen zon, droog, maar ook af en toe een druppel regen. En 23 tot 24 graden, maar het is wel drukkend warm.
1: Paul, dankjewel. Ja.

0: Robbie Williams en Strong. Alleen vandaag is Amber Prieseboom gerammeld. Vallen mij door. VIP-tickets voor de Wierter Kermishoed.
1: Alleen vandaag. De nieuwsquiz.
0: En wens ze een neus een beetje bij hulst. Dan maak ze er misschien wel kans op. Even telefoon bij de Hank. Die een antwoord durf appen naar ons. 0684142500. Het volgende. Zo bied je alle Limburgse snelweg die gewoon dit nooien op de schop.
2: Het geluid van snelwegen verstoort de communicatie van vogels. Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan die vogels zelf. Ik zag laatst nog een duif heel roekeloos oversteken.
0: Oh. Ja, heel flauw. Maar goed, het is overal werk te doen, met name onderhoud geeft dat Gans Rijken aan weg werd aangepakt. De vraag in deze LA Nieuwsquiz. Welke van de Limburgse snelweg is dit jaar als laatste aan de buurt? Als je enig idee en wil ze kans maken op die VIP-tickets voor de Wierter Kermis, nu appen.

0: vandaag gewoon even richting het autorennen. Want voor Max Verstappen was de Dutch Grand Prix 2 weken geleden in Zandvoort. Ja, een deceptie, mag je rustig zeggen. En nu dient zich op een baan met tegenovergestelde karakteristieken een herkansing aan. In Pitlane, onze podcast, blikt analist Xavier Maassen vooruit op de Grand Prix van Monza. Die komt eraan.
1: Moet je niet vergeten, Verstappen won vorig jaar in Monza. We zouden bijna vergeten, dat was het begin van die geweldige serie die hij neerzette. Toen het vuur aan de schenen legde bij de McLaren's. Dus ja, wie weet kunnen ze daar nog een beetje van de data van terugpakken. Wel, met die nieuwe auto's is het natuurlijk heel moeilijk te zeggen of die favoriete rol er nog altijd ligt. Als je het jaar ervoor hebt gewonnen met een totaal andere auto. Maar Verstappen weet in ieder geval wat te winnen is.
2: Ja, zit er nog een ommekeertje in dit seizoen? Misschien wel dit weekend?
1: Ja, eerder hoor je Lando Norris dat zeggen. Want die zit nou in de positie van Verstappen. Dat hij het Antonelli misschien zwaar kan gaan maken. Dus die hoopt een beetje een Verstappentje te gaan doen. Ik weet niet of dat bij Verstappen nog direct gaat gebeuren. Ik denk wel dat ze goede kaarten voor dit weekend gaan hebben. Maar de rest van het seizoen zijn te veel Grand Prix die gewoon, denk ik, niet echt het beste uit die Red Bull halen.
0: Ja, onze Formule 1-analyst Xavier Maassen wordt dat. En in een nieuwe Pitlane hele aflevering te zien op YouTube en op l1nieuws.nl. Er komen de soorten dicht. Spelen ze op Kal en Zeng plat in Jabe. Deze zonnige band uit Venlo, Mensenkinder. Dus nu bij L1 met

0: niet om het prijs weg te geven, zou ik zeggen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Dont voor traditioneel in de nieuwsquiz, wens het neus een beetje bij. Dan komt ze er wel uit. Een hoop werkzaamheden aan de Limburgse snelweg. En dit jaar nog, in de rest van dit jaar. Door ging de nieuwsquiz over een ganse hoop geappt uur. Want tevoren gewoon natuurlijk, welke snelweg werd als laatste aangepakt dit jaar? Gans vaak de A2 gezien, ook de A67 kunt langs. Nou ja, ik gewoon Jessica maar eens in de uitzending horen. Jessica, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jessica, waar komt ze vandaan?
2: Uit Voerendaal.
0: Voerendaal.
2: Ja.
0: Zit toeveel op de snelweg ten verzeuken? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, vlakbij, ja.
0: Maar moest het voor hen voor werk, of geeft dat bij dich?
2: Moet ik even goed denken. Ja, ik moet naar Heerlen. Dus
0: je
2: dat is wel
0: een klein stukje.
2: Ja, ja, een heel klein stukje, ja.
0: Lang verhaal kort, welke snelweg werd het laatste aangepakt?
2: De A79.
0: De A79 is het goede antwoord. Het komt dit jaar nog in de buurt, weer oktober bij Voerendaal, maar... wel achteraan in de rij even. Ah ja,
2: okay.
0: Kunt wel goed, hè?
2: Kunt hier nog maar goed, zeker.
0: De A2 gaan pakken richting de Wierterkermis. Verzeker de VIP-kaarten op.
2: Oké, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel, fijne avond.
2: Dank het, Sanne.

0: Goed, de 90s, Solid Harmony, I Want You To Want Me. Strak, nummer 6, Oer, Grondvier, Lieren en alleen vandaag. Dat ze kans appel plukken en zingen tegelijk. Dat gaat prima samen. En dan kiet het fruit, lekker roer blosjes van Noverluituur. Verzoeken het strak goed. Dit is Marco Borsato, Armen van Buren en Davina Michelle, Hoe Het Danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
2: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
3: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De stichting Wigwam heeft vandaag 5000 euro gekregen om het afgebrande vakantieverblijf in Heel voor jongeren met een beperking opnieuw in te richten. Het bedrag kreeg de stichting cadeau van Chas Patat, een fietstocht voor goede doelen in Limburg. Een voortvluchtige Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs, is opgepakt in Sittard. En het jarenlang voor de Markt van Weert gezichtsbepalende kunstwerk De Uien is gestolen. Op camerabeelden is te zien dat het werk is meegenomen van de gemeentewerf, waar het lag voor een schoonmaakbeurt.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluiten openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn drie Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
18: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
19: Wow.
18: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels. De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags. Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
20: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
21: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Toendertijd, begin jaren 90, bekend als de zingende tandarts uit Zweden. Inmiddels is dat verhaal een beetje ontzenuwd. Dr. Alban en It's My Life bij Ellen vandaag. Is dit het neus in het blad? Een clubhuis voor 18 Jeu de Boel-leden in Posthoort met een opvallend prijskeertje, 390.000 euro. In het dorp leidt dat tot gefronste wenkbrauwen. Ze vinden het nogal duur. Maar de club, de vereniging, die wies naar de gemeente. Want ook die snappen zelf al dat dit een beetje uitverhouding is.
1: Voor een halve man en een paardenkop, ja. Want wat dit bestelt, ik bedoel, we hebben 18 leden, dus... staat eigenlijk niet in verhouding.
2: Wat is er misgegaan?
1: Als het zo was gegaan, zoals het hier... als wij met onze organisatie hadden gepland... dan waren we voor 60.000 euro klaar geweest.
0: Nou, een simpel weetje zorgde vorig jaar voor behoorlijke discussie in Venlo. Maar internationaal zijn ze er wel van gecharmeerd van die vee. De nieuwe huisstijl van de stad had namelijk een Red Dot Award gewonnen. Dat is een prestigieuze internationale designprijs. Merkstrateeg Inge van Rooij zei het dat bewust voor dat beeldmerk gekozen is.
3: We zijn echt positief verrast over hoe alles ontvangen is. We hebben natuurlijk daarvoor, voor dat half jaar, heel hard gewerkt om juist samen met inwoners en stakeholders echt te werken aan dat merk, zodat we ook draagvlak zouden krijgen. Maar wat er gebeurde is dat, ja, dat hadden we alleen maar kunnen dromen.
0: Ja, en een gaat, een tuin die ook prettig bliet, wint ze ouderwets, of het minder mobiel is, daar hoeft echt niet gans vol met tegels te liggen. Bij het huis van morgen in Kapel in Panningen zijn drie vuurbeeldtuinen aangelegd die groen, onderhoudsvriendelijk en toegankelijk zijn voor bevuurbeeld rolstoelgebruikers. Wim Kromme van het Huis van de Morgen.
4: We hebben hier een, zoals we dat noemen, een driefase tuin aan laten leggen. Waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren. Mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen.
0: Ja, het huis van morgen in Kapel in Panningen dus. En dit wordt het neus in het blad.

0: mensen loest, zoals ze het net zagen. Maar dit is muziek uit Limburg van Noah Milo, Kump uit Roggel. En dit was die singeltje van een paar jaar terug. Zaak meer, waarom en vrouwen vlak de vuur. Somje en Tonight bij L1 vandaag. We hadden al een zingende barista. En nu is er ook een zingende fruitteler. Wim Notermans verbouwt appels, peren, blauwe bessen en aardbeien. Doet hij in Noorbeek. Tevens bekend omdat hij al zingend de fruitwaren aanprijst op scholen.
1: Elke dag een appeltje voor mij.
2: En 30 jaar geleden of 20 jaar geleden is het begonnen dat veel fruittelers, collega's van mij in Zuid-Limburg, zijn gestopt met het telen van fruit. Gewoon omdat het financieel heel moeilijk haalbaar was. Nou, ik heb toen gekeken voor mezelf. Hoe kan ik mijn bedrijf voortzetten? Ook voor de volgende generatie, voor mijn zoon die nu in het bedrijf zit, dat het ook interessant is voor hem. Ik ben daardoor dat zingen gaan combineren met mijn fruit. Enkele malen per week bezoeken we basisscholen met ons appelliedje en met ons aardbeientheaterspel. Samen met Lor Rutte uit Sint-Geertruid. En dan proberen we de kinderen op een leuke, spelende wijze te vertellen hoe belangrijk en hoe gezond fruit is. En dat doen we dan samen met Jong Leren Eten en Jongeren op Gezond Gewicht.
0: Ja, fruitteler Wim Notermans. Nou ja, zolang het bekoegeld met fruit werd, want er steeds te zingen, is het goed, liek me zo. Ik kan nu nog een pogingje doen, want hij is Madonna bij L1 vandaag. Open your heart.

Madonna, open your heart bij L1. En met zometeen Paul Versteegh. Het Limburgse nieuws komt eraan. Een update over het weer. En nu hier bij L1 Vandaag, Alex Warren en Passenger.

0: aan een Amerikaanse auto, dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
2: Wow.
3: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
1: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
3: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
0: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Goedenavond, het LA Nieuws. Vanaf komende maandag wordt in het zuiden van onze provincie onderzoek gedaan om te kijken of de Einstein-telescoop hier kan worden geïnstalleerd. Het gaat om onderzoek naar trillingen in België, Duitsland en Limburg. Voor zover nu bekend wordt in ieder geval de gemeente Gulpen-Wittem voor dit onderzoek bezocht. De nog te bouwen Einstein-telescoop gaat zwaartekrachttrillingen in het heelal meten. Over 2 jaar wordt duidelijk of de telescoop in deze regio wordt gerealiseerd. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor vrouwenuitbuiting en handel in drugs is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. Sinds zijn veroordeling in Hongarije, zo'n jaar geleden, was de man op de vlucht. Hij wordt overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. De stichting Wigwam heeft vandaag €5.000 gekregen om het afgebrande vakantieverblijf in Heel voor jongeren met een beperking opnieuw in te richten. Het bedrag kreeg de stichting cadeau van Chas Patat, een fietstocht voor goede doelen in Limburg. In totaal is €25.000 nodig. Pal na de opening, in april, ging het spiksplinternieuwe vakantieverblijf in vlammen op. De brand was aangestoken. Eind oktober, begin november, wordt begonnen met de bouw van een nieuw vakantieverblijf. In Weert is het kunstwerk Groei, beter bekend als De Uien, gestolen. Het werk van kunstenaar Piet Killaars was jarenlang gezichtsbepalend op de markt in Weert. Uit camerabeelden blijkt dat het medio augustus is gestolen van de gemeentewerf, waar het lag om te worden schoongemaakt. De gemeente Weert heeft aangifte gedaan van de diefstal. Het weer, het blijft tot laat in de avond warm, zo'n 20 graden. Af en toe kan het nog regenen of motregenen. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Periode met zon, droog, maar ook hier en daar een druppel regen. Het wordt drukkend warm, 23 tot 24 graden.

0: van L1 vandaag met Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. En we hadden vlak daarvoor Coldplay Higher Power.
1: L1 vandaag.
0: Zeker 1000 websites met namen van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casino-promotie. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website worden opgekocht. Nederlandse kansspelautoriteit

0: Om illegale internetcasino's te promoten. En het gebeurt ook met oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD. En de tv-serie over Marco van Basten komt eraan. De première is al geweest in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De serie gaat over het leven van één van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
1: Met Marco.
2: Met Cor.
3: We hebben meet. Ze willen praten.
1: Wie willen praten?
3: A. C. Milan.
4: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa vindt, Feyenoord die Europa vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
0: Ja, inmiddels alweer een hele tijd geleden natuurlijk. Dus je moet het een beetje uitleggen. Marco van Basten hoorde je bij die première. Waren natuurlijk ook zijn Milanese vrienden Ruud Gullit en Frank Rijkaard aanwezig. Die samen gouden tijden beleefden daar in Italië. En het resultaat zal zijn te zien op Videoland.

Justin Timberlake en Cry Me a River. En de vuur uit Limburg, Roger Villevoix en Dansen. Kent ze nu net genoeg krijgen van Limburgse muziek? Gang dan online naar ons platte wegkanaal. Door hassen het non-stop 24/7. Dus kent ze er net ongeroet. Komen we met Anders Sloes van L1. Vandaag, morgen vroeg, 6 uur. Nu je L1 ochtendshows. Dan zitten de jongens er weer gans kloof hier. Geert er dan en nog een schöne avond.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
2: Wow.
3: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
1: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
3: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
4: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
5: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Liefde voor Limburg, dit is L1. Gonna get tough.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de